NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das Klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten.
3: Een lach.
2: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING er wat aan moet doen, omdat de bank miljardenwinsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
3: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: De finale wordt in Volendam gespeeld. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het vandaag wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
8: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
0: NPO Klassiek.
14: KRO-NCRV. De Ochtend. Met Hans Smit.
15: Het is bijna Pinksteren. De Heilige Geest stortte zich vanochtend nog niet over me uit op de fiets. Wel de klanken van een hemels close harmony koortje in het bos. Met dank aan mijn vogel-app kan ik de credits geven aan boomklever, zanglijster, vink, roodborst, winterkoning met koolmees en grote bonte specht in de vogelbekking vogelbos.

0: Het begint een beetje als Wilhelmus. Dit Arietta van Boguslav Martinu, hier gespeeld door Willem Wjdziek op de cello en Denis Linik aan de piano. Goedemorgen, het is vrijdag, het is 22 mei vandaag. Bijna de 100ste geboortedag van Miles Davis. Over 4 dagen om precies te zijn. De Volkskrant staat er al uitgebreid bij stil. Als je zegt Miles Davis, so what? Dan heb ik wel wat andere kranten voor je. Trouw bijvoorbeeld vat het oordeel van de rechtbank over Ines Wesky nog even samen. NRC sprak een ex-manager van opvangcentrum in Ter Apel die maar geen verbetering ziet. En het AD was bij een testdag van allerlei drone-systemen. Ja, meer uit de kranten straks met de commissaris van de Koning Arno Brok. Harry doet de knoppen. Naast mij het muzikale geweten van dit programma, Jacobus den Herder. Goedemorgen.
1: Ja, goeiedag Hans.
0: Ik zie Watch Music en de Moldau. We houden het niet droog vandaag.
1: Dit houden we niet droog. En heb jij nog herinneringen aan de progressive rockband Focus?
0: Zeker, Thijs van Leer.
1: Daar komen we straks ook nog even op.
0: En Jan Akkerman.
1: Precies.
0: Oké, fijn dat je er bent. Welkom bij de ochtend.

Giuliano Carmignola op de viool bij I Solisti Aquilani met een deeltje uit een vioolconcert van Vivaldi. Ja, het is 7:10, tijd voor de crypto op deze vrijdag. Mooie prijs deze week, het boek Ik Vertrek van violiste en NPO Klassiek collega Cécile Huyne. Een openhartig boek over haar afscheid van het leven als uitvoerend muzikus. Maar het gaat ook over ziekte, puberende kinderen en daten. Mooie prijs, leuk. Graag voor 9:15 de goede oplossing bij ons binnen via de mail deochtend@kro-ncrv.nl of via de NPO Luister-app. Daar kun je ook een bericht inspreken, vinden we altijd leuk. Opgave van vandaag luidt als volgt: als dirigent een andere richting kiezen. Als dirigent een andere richting kiezen. We wensen je veel succes.

0: Agathe-ensemble met een van de oud-Hollandse boerenliedjes en contradansen van Julius Röntgen. Om precies te zijn, het meifluitje. Leuk. Het is 7:12. Is dat tijd voor onze ontbijtgast?
1: Ja, graag.
0: Laat maar doen. Ja. Vroeg eigenlijk, maar best kan best. Vandaag is dat Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland en ook voorzitter van het genootschap Onze Taal. Meneer Brok, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is uw nieuws van vandaag? Wat is u opgevallen?
2: Ja, eigenlijk toch opnieuw het pijnlijke nieuws wat er allemaal weer in Ter Apel gebeurt. Ruim 2000 plaatsen beschikbaar, maar toch niet iedereen kan naar binnen. En dan moeten er allemaal extra acties plaatsvinden om in Stadskanaal en in Gieten mensen 's nachts onder te kunnen brengen.
0: Ja.
2: En vandaag is vooral in het nieuws, wat daar ook mee te maken heeft, dat de minister van de Brink wil uitleg van gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen in ons land. We hebben 342 gemeenten.
0: Mm-hmm.
2: En op papier hebben maar ruim 90 gemeenten de zaak op orde. Ja. Het aantal opvangen op basis van de spreidingswet. Ja, en de minister gaat nu die gemeente aanspreken. En we zien de afgelopen maanden wat dat oplevert. Met ook rellen uiteindelijk. Als er een gemeente wordt aangesproken die tot nu toe te weinig heeft opgevangen,
0: mm-hmm,
2: leidt dat ook vaak tot lokale commotie. En dat is misschien nog wel te verklaren of soms te begrijpen op basis van gebrekkige communicatie. Maar het meest ernstige vind ik als commissaris van de Koning dat men in Den Haag beleid maakt. Het COA moet het ook faciliteren.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat vaak de gemeentebestuurders en de burgemeesters in het bijzonder in de wind komen te staan om de gevolgen te verdedigen van Haags beleid, wat niet altijd effectief uitpakt. En dat is, dat vind ik gewoon voor die burgemeesters, maar ook voor die raden die erachter zitten, is dat een hele moeilijke situatie natuurlijk.
0: Ja, dus het komt op het bordje van Den Haag. Of Den Haag legt het op het bordje van de gemeente en de provincies en trekt zijn handen er bijna vanaf. Maar dan is het wel mooi dat de minister nu in ieder geval zegt van gemeente, nu is het tijd om te laten zien wat je in huis hebt. En waar we mensen kunnen opvangen.
2: Ja, dat klinkt mooi. En ik vind ook dat die gemeenten op aangesproken moeten worden.
0: Mm-hmm.
2: Los van hoe je daar politiek in staat, want dat is verder niet aan mij. Maar we hebben een wet in ons land, een spreidingswet. En ons parlement heeft gezegd dat die spreidingswet uitgevoerd moet worden. Nou, dan moet die ook uitgevoerd worden natuurlijk. Maar wat ik merk is dat de Haagse politici en ook de partijen die die wet ondersteund hebben heel erg stil zijn op het moment dat het op uitvoering aankomt en de burgemeesters in ons land moeten die wet gaan verdedigen.
0: Mm-hmm.
2: Dan buitelt men zich in Den Haag, buitelt men zich over elkaar heen en laat het lokale bestuur het eigenlijk oplossen met een COA die de opvang feitelijk niet faciliteren kan. Dus eigenlijk klinkt het wel heel mooi om te zeggen, ja, we gaan nu die gemeente aanspreken dat ze die wet uit moeten voeren. Maar die gemeenten zijn vaak in de praktijk ook met handen en voeten gebonden, omdat het instrumentarium wat men nodig heeft om die wet uit te voeren ook niet aanwezig is.
0: Ja, wat zou er nog moeten worden toegevoegd aan het instrumentarium, zodat dat dan wel goed kan worden uitgevoerd?
2: Nou, wat ik in ieder geval in mijn provincie merk, en gelukkig onze 18 gemeenten zijn allemaal wel bereid in een bepaalde vorm iets te doen aan de opvang.
0: Ja.
2: Dat is op zich heel mooi. Maar waar vooral ook behoefte aan is, ook in de kleinschalige plattelandstructuur van ons land, is dat je naar aard en schaal mogelijkheden biedt om op te vangen. En het COA zit nog steeds, dat heeft ook met aantallen en kosten te maken, met het model van grote opvanglocaties. En daar is maatschappelijk steeds minder draagvlak voor. En ik pleit er ook voor om gewoon veel meer dan in het verleden kleinschalige opvang toe te laten. In dorpen, in gemeenschappen, dan heb je ook veel groter draagvlak. En dan kun je het probleem ook oplossen.
0: Oké, dat is duidelijk. Meer kleinschalige opvang. Dat is een onderwerp waar we heel lang over kunnen praten natuurlijk. Over de opvang van asielzoekers. Heeft u nog een klein onderwerp tot slot?
2: Nou, een klein onderwerp, maar dat is toch ook wel een groot belang. Dat is dat eindelijk na een maandlang discussie het mediahuis had besloten dat de kranten fysiek niet meer verspreid zouden kunnen worden. De kleinste gemeente van ons land, Schiermonnikoog, 972 inwoners en Vlieland, 1200 inwoners. En na een maand van discussie en kijken wat mogelijk is, blijkt nu toch zo mogelijk te zijn dat 110 mensen die daar een abonnement hebben een papieren krant kunnen blijven houden. En als we het dan hebben over vrije toegankelijkheid tot de pers, ja, en beschikbaarheid daarvan, dan is gelukkig dit opgelost.
0: Ja, belangrijk. Tot slot, muziek gaan wij voor u draaien. Hoort hem zelfs al een beetje. De Moldau.
2: Ja, heel mooi. Dat is een mooi stuk om de ochtend mee te beginnen, lijkt mij.
0: Ja, ja. Het stroomt, hè? Lekker.
2: Ja, nogal.
0: Goed, wij gaan luisteren naar de muziek. En ik wens u een prachtige dag in uw schone
2: voor
0: provincie.
2: Hetzelfde.
0: Dank
2: tot
0: u wel.
2: Ziens, hoor.
0: Dat was Arno Bok, commissaris van de Koning in Friesland en voorzitter van het genootschap Onze Taal, onze ontbijtgast. En dit is Smetana.

0: van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken bij de bank, lopen geld mis voor in hun pensioenpot. Vakbond De Unie krijgt daarover veel vragen binnen, bericht de NOS. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. En dat steekt, zegt de bond.
1: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
0: De bond vindt dat ING alsnog compensatie moet regelen voor de mensen om wie het gaat. De bank onderzoekt wat er nog mogelijk is. De activisten van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn aangekomen in Turkije. Israël haalde de flotilla-activisten eerder van boord en voerde ze af naar een Israëlische haven. Gisteren mochten ze weer gaan. Onder hen ook BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. Volgens hem heeft Israël mensen bruut mishandeld.
2: We hoorden krijsen over het Israëlische volkslied heen. Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw. En ze stopte net voor zijn hals. Verder zijn er, heb ik gehoord, nog een hele hoop andere afschuwelijke dingen gebeurd die nog niet bevestigd zijn.
0: Ja, Sanders zegt in het Radio 1-journaal dat hij er zelf relatief goed van af is gekomen. Voor de andere Nederlanders geldt volgens hem hetzelfde. Schrijver Michael Berg wint dit jaar de Gouden Strop voor zijn boek Vergelding. In de thriller probeert hoofdpersoon Alex een moord op te lossen uit 1979. Volgens de jury heeft Vergelding een zorgvuldig geconstrueerde opbouw en psychologische gelaagdheid. Vergelding is het tweede deel van de serie De Mergelandmoorden over een politieman die vanuit Amsterdam terugkeert naar zijn geboortestreek in Zuid-Limburg om daar cold cases te onderzoeken. Voor het eerste deel uit die serie won Berg vorig jaar de Hebban Thrillerprijs. Dan Niels Erkens met weer en verkeer.
3: Het is zonnig vandaag, met alleen in het noorden wat meer bewolking. Het wordt vanmiddag 24 tot 26 graden. Alleen aan zee is het wat koeler. Het is een rustige vrijdagochtend op de weg. Een paar minuten vertraging nu op de A58 Eindhoven richting Breda. Voor knooppunt De Baars kom je in 4 kilometer file terecht. Oorzaak daar is een vrachtwagen met pech.
4: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Ja, de Praag rechtdoor. De Moldauers dat, uit Mavlast, mijn vaderland van Bedřich Smetana. Het Detroit Symphony hoorde je onder leiding van Neeme Järvi. Het is bijna 19:30. Het nieuwsoverzicht. In een sporthal in de Drentse plaats Gieten hebben vannacht tientallen asielzoekers geslapen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was opnieuw te weinig plek. Straks gaan ze terug naar Ter Apel. Asielminister Van den Brink is intussen van plan om gemeenten op het matje te roepen als ze niet genoeg asielzoekers opvangen.
1: Volgens mij zien we dat we nog steeds in dezelfde situatie als een paar weken geleden gemeenten de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan. Ik heb ze nu duidelijk gemaakt. Die spreidingswet staat en die voeren met elkaar uit. Alle gemeenten doen mee. Dus het mogen inmiddels meer dan duidelijk zijn dat het de spreidingswet staat.
0: De minister zegt tegen Nieuwsuur dat een aantal gemeenten op het ministerie moet komen uitleggen waarom ze hun zaken niet op orde hebben. Medewerkers

0: London Classical Players onder leiding van Roger Norrington met deel uit Water Music van Handel. Ja, Thijs van Leer, jij noemde hem al in het begin.
1: Ja.
0: Ja, je wilde Focus graag laten horen.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Komende maandag, 25 mei, tweede Pinksterdag, kan je naar het Concertgebouw in Amsterdam. Om 7:00 s'avonds, dus wat eerder dan gebruikelijk. Daar wordt de Focus Symphony uitgevoerd door een orkest uit Antwerpen. Het mooie sowieso is, als je een kaartje koopt, dan gaat de opbrengst geheel naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat is een mooie bestemming natuurlijk.
0: Ja.
1: De Focus was inderdaad een, ja, zoals dat heet, een progressive rock band, jaren 70. Met vooral instrumentale muziek. Hè?
0: Dat
1: is eigenlijk, ja. En er zat allerlei invloeden in, ook uit de klassieke muziek. Dat is een soort grote potpourri. En met inderdaad Jan Akkerman, natuurlijk een fenomenale gitarist.
0: Ja.
1: Toen de tijd volgens mij nog wel eens uitgeroepen tot de beste van de wereld.
0: Ja, ja.
1: Maar nou, in ieder geval geweldig. En Thijs van Leer inderdaad. En die band is ook uit elkaar gevallen, maar inmiddels treden ze weer op.
0: Oh.
1: En nu is het zo dat inderdaad eigenlijk van al hun werk is een soort symfonie, zou je kunnen zeggen, samengesteld. En die is dus komende maandag in het Concertgebouw te
0: Leuk.
1: Horen.
0: Ja, Hocus Pocus.
1: Ja, precies. Hocus Pocus, zo heet het. Het wordt door Dominic Seldes gepresenteerd. Mm-hmm. En je kan er nog heen. Dus ik zou zeggen, pak hem, pak je kans.
0: Ja, en je hebt een fragment.
1: Ja, het is al eerder opgenomen. Dus ik heb even een beginnetje, de eerste 5 minuutjes van die Focus-symfonie.

0: Er wordt gebeld. Moet je even open? Aanstaande maandag dus die Focus Symfonie. Muziek van Thijs van Leer in het Concertgebouw om 7:00. En er zijn nog kaartjes, hoorden we net van Jacobus. Het is bijna 7:45. Tijd voor de kranten. Nicoline Waal maakt het nu volgende overzicht.
1: Steeds meer vrouwen vallen uit na een bevalling en belanden in de VIA, dat meldt de Telegraaf. Volgens vakbond CNV hebben werkgevers nog te weinig oog voor de impact die het moederschap op vrouwen heeft. Het is volgens werkgevers een privézaak. Zodra de baby er is, ga je weer aan het werk.
0: En jonge moeders moeten steeds meer bal in de lucht houden en lopen vast, zegt CNV-bestuurslid Justine Veitsma in de krant. Wat meer flexibiliteit voor deze vrouwen en hun partners zou heel veel uitval schelen. Geef ze de tijd om even uit te vogelen hoe ze werk en privé kunnen combineren.
1: NRC schrijft dat Nederland onvoldoende beschermd is tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid. Het beleid schiet tekort om mensen te beschermen tegen toenemende risico's. Dat stellen de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad samen in een advies.
0: Het weer wordt warmer, natter en extremer. Daardoor zullen in 2050 jaarlijks honderden mensen meer vroegtijdig sterven. Ook zullen meer mensen ziek worden, minder goed slapen en minder presteren op school of werk. Maak huizen daarom niet alleen energiezuinig, maar maak ze ook hittebestendig, is een van de adviezen.
1: Afgelopen weken was er een grote NAVO-oefening met drones in Nederland. In de weilanden van Marknesse lieten ruim 200 techneuten uit 24 landen anti-drone-wapens zien. Het AD schrijft erover. NAVO-landen weten op dit moment niet goed wat ze moeten doen als er een drone zonder toestemming door het luchtruim vliegt.
0: De krant spreekt met directeur Joe Pisoni. Hij is bij de NAVO verantwoordelijk voor anti-drone wapens. En hij zegt: tijdens deze oefening heb ik zeker systemen gezien die bijna klaar zijn. Maar wie de spullen uiteindelijk mag leveren, dat is nog onbekend.
1: Trouw schrijft over hulphond Ravi. Die Zwitserse sennerhond is sinds 2 jaar een graag geziene gast op het Aurum College in Lelystad. Dat is een middelbare school voor speciaal onderwijs. Leerlingen zijn er vaak bloednerveus voor een mondeling bij een onbekende examinator. Hulphond Ravi gaat dan mee om rust te brengen.
0: Ravi is de hond van een van de docenten. 3 dagen per week gaat hij mee naar school. Het valt op hoe makkelijk hij contact maakt. Dat doet hij door met zijn lichaam even tegen je aan te leunen. Heel lekker. En dat doet iets met de kinderen, zegt het baasje van Ravi. Want juist contact maken is voor veel van onze leerlingen ingewikkeld.
1: En chef-dirigent Joen Merkel kijkt in de Volkskrant terug op zijn eerste jaar bij het residentieorkest in Den Haag. De Duits-Japanse dirigent wordt gezien als een orkesttherapeut. Zet hem voor een groep en binnen de kortste keren heeft hij een analyse.
0: De muzici bereiden zich goed voor en spelen geconcentreerd, vertelt hij over het Haagse residentieorkest. De chef-dirigent heeft respect voor hun strijdlust. Om het orkest te redden hebben ze salaris ingeleverd. Dat heb ik nergens anders ter wereld gezien. Ja, weer Chavendas. Het residentieorkest hier onder leiding van Joen Merkel in muziek van Saint-Saëns.

0: ballet muziek van Camille Saint-Saëns door het residentieorkest onder leiding van Jeroen Merkel. Hij heeft zijn eerste jaar daar op zitten in Den Haag en gaat nog even door. In tegenstelling tot onze dirigent in de crypto. Als dirigent een andere richting kiezen.
1: Ja, ja, mooi bruggetje.
0: Ja, toch? Ja, ja, als dirigent een andere richting kiezen, dat is de opgave. Als je meedoet, maak je kans op het boek Ik Vertrek van violiste en NPO Klassiek collega Cecile Huijnen. Een boek over haar afscheid van het leven als uitvoerend muzikus, onder andere. Muziek? Ja, laten we doen. Het lijkt me leuk.

Alligator van Beethoven was dat door het Bush Trio. Staat op het album van de week op NPO Klassiek. Meer informatie over dat album en het hele album beluisteren kan allemaal via de site. Goed, gaan wij na het nieuws van 8 uur doen. Nou, dat zal ik je vertellen. Goeie vraag. Ik heb straks contact met de artistiek leider van het Caravaanfestival in Noord-Holland, Ilse van Dijk. Het festival draait om theater op bijzondere locaties, gaat vandaag van start. Welke landschappen zijn dit jaar het decor, dat hoor je van haar. En Ella Tjolak, theaterrecensent van de Volkskrant, heeft rond 9:15 een mooie theatertip voor je. Geweldige voorstelling, Het Incident. Ga heel graag, tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée. En luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate – The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk morgen om 8:45 bij de EO op NPO 2.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
7: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken naar wat nog mogelijk is.
2: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds: bekijk, onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar. Daar konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio noemt Cuba een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Hij zei in Miami dat het land banden heeft met vijanden van de VS en dat het terrorisme sponsort. Ook president Trump sprak opnieuw dreigende taal. Hij zei dat hij speelt met de mogelijkheid van een inval. De VS zet Cuba onder steeds grotere druk. Deze week kwam de Amerikaanse justitie met een aanklacht tegen oud-president Raúl Castro voor het neerhalen van 2 Amerikaanse vliegtuigjes 30 jaar geleden. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. Die daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse presentator Stephen Colbert heeft zojuist zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 door Colbert gepresenteerd. De zender trekt nu de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
1: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald onder druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
0: NPO Klassiek.
9: KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
10: Mooie foto in de Volkskrant. Een vrijwilliger van het Rode Kruis ontfermt zich over een wachtende asielzoeker in het gras bij Ter Apel. Hij hult hem met veel liefde in goudkleurig warmhoutfolie. Mooi gebaar. Je zou als vluchteling bijna gaan denken dat het allemaal goud is wat hier blinkt. Helaas, dit laagje bescherming is flinterdun.

0: Sweet Baby Butterfly uit The Five Fairy Ballads van Samuel Coleridge Taylor. Goedemorgen, het is 22 mei vandaag, vrijdag. De Hoge Raad buigt zich over de zaak van Milieudefensie tegen Shell. De milieuorganisatie wil dat het oliebedrijf zijn CO2-uitstoot flink vermindert. Die klimaatzaak sleept al jaren. Milieudefensie ging in cassatie. Ik denk dat Donald Pols er niet bij is vandaag. De jaarlijkse Pinksterconferentie begint. Het is het grootste kerkelijke evenement van Nederland. Elk jaar komen er tienduizenden mensen samen om het christelijk geloof te vieren. De Bijstandsbond bestaat 50 jaar. De organisatie komt op voor mensen met een uitkering en mensen die leven van een minimuminkomen. Caravaan bestaat dit jaar 10 jaar. Het festival in Noord-Holland. 2 weken lang zijn er in Alkmaar en omstreken allerlei theatervoorstellingen te zien op bijzondere locaties. Daarover straks een gesprek rond 8:15. 8:15 heeft Ella Tjolak een fijne theatertip voor je. We hebben een crypto. Zeker als dirigent een andere richting kiezen. Jacobus is er ook. Fijn dat je
1: Ik ben er nog steeds, Hans. Ja,
0: heel fijn. Welkom terug bij de ochtend.

Deeltje uit de derde partita voor viool van Johann Sebastian Bach. In een bijzonder arrangement. Elbjörk Hemsing hoorde je op de viool. Het Noors strijkkwintet en Tim Alhoff op de piano. Zo dadelijk aandacht voor het Caravaanfestival. Is nog deze klarinetmuziek van Carl Maria von Weber met Annelien van Wouwen.

0: Ja, het was erg klaar. Het kwartier van Kwiek en Annelien van Wouw op de klarinet met een deeltje uit het klarinetkwintet van Carl Maria von Weber. Het is bijna 7:15. Caravaanfestival bestaat dit jaar 10 jaar. De komende 2 weken zijn er in Alkmaar en omstreken theatervoorstellingen te zien op bijzondere locaties. Ik ga daarover praten met Ilse van Dijk. Zij is artistiek leider van het festival. Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: In alle voorstellingen van Caravaan spelen niet alleen de acteurs, maar ook het landschap waarin zij staan te spelen een belangrijke rol. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
1: Ja, dat landschap is zo belangrijk omdat we hier Nederland in het klein hebben, rond Alkmaar. Eigenlijk is Alkmaar gewoon een stad rondom de polder, maar we hebben aan de oostenkant de polder, we hebben het strand, we hebben de duinen, we hebben de bossen in Heiloo. We hebben een historische binnenstad. We hebben natuurlijk bedrijventerreinen zoals elke stad heeft. Maar dat betekent dus eigenlijk dat het tenminste vanuit een artistiek perspectief, dat we altijd een betekenisvolle locatie zouden kunnen kiezen. Dus dat is gewoon een heel interessant gegeven. En als dan ook die realiteit mag meespelen, in theater maak je natuurlijk je eigen magie. En hier speelt die realiteit dan dus altijd een rol. En dat is eigenlijk een heel goed idee.
0: Ja, dus het landschap is soms zelfs eerder de hoofdrolspeler dan de acteurs.
1: Ja, of de aanleiding.
0: Ja, ja. Vanavond is de openingsvoorstelling Dit Verdronken Land. Dat staat in Hoog Woud. Dat is ver boven Alkmaar. Echt met uitzicht op het raailand, op het gras. Muziektheater dat zich afspeelt deels op een boerenerf. We kunnen even een klein fragmentje laten horen. Bye.

0: Muziek van Erik van der Horst uit Dit Verdronken Land. Openingsvoorstelling vanavond in Hoogwoud van het Caravaan Festival. Kun jij vertellen waar die voorstelling over gaat, Ilse?
1: Ja, die gaat technisch gezien over ruilverkaveling. Maar ja. Dat is natuurlijk een beetje een gek woord. Maar het gaat over een familie die daar op dat land woont. Hun vader gaat dood, ze zijn nog jong en ze moeten de boerderij overnemen. En dan staat de ruilverkaveling voor de deur. En wat we daarin laten zien is dat we eigenlijk die transitie van dat landschap hebben we toen ingezet. Mm-hmm. En die vraagstukken die we dan nu nog steeds hebben rondom ruimte, hoe gaan we om met onze ruimte, die natuurlijk in Nederland schaars is, daar gaat het over. Dus we nemen het elke keer mee naar de toekomst, naar aanleiding van dat verhaal. En dat is naar het boek van Renske Jonkman, dat heet ook Dit Verdronken Land.
0: Ja, zij schetst een beetje de lijn van hoe wij met het landschap zijn omgegaan vanaf de 17e eeuw tot in de toekomst. Hè. Dus die ruilverkaveling is daar maar een deeltje van eigenlijk. Maar wel een heel belangrijk deel, want het land is er toen totaal anders uit gaan zien natuurlijk. Plukken we daar nu nog steeds de vruchten van eigenlijk?
1: Nou ja, of de ellende. Ja, kijk, het was wel hartstikke logisch hoor, dat we dat toen op dat moment gingen doen. Mm-hmm. Dat laten we ook eigenlijk zien. En het mooie is dat we daar op het rand staan van oud en nieuw landschap. Dus van niet verkaveld en wel verkaveld landschap. Dus je hebt daar het kadetjesland, zoals ze dat daar noemen.
0: Ja.
1: Hè, met de kromme slootjes. En er staat nu dus bijvoorbeeld staat het helemaal vol met boterbloemen. Wat heel prachtig is natuurlijk, ook voor de foto's. En daarachter zie je dan het verkavelde groene asfalt bijvoorbeeld, hè, wat mensen ook wel eens zeggen.
0: Ja.
1: Met daar ook op de windmolens bijvoorbeeld in de verte. Mm-hmm. Dat zie je dan allemaal. En daar speelt het zich af.
0: Ja, nog een bijzondere locatie. De ruïne van het kasteel in Egmond. Wat gebeurt daar?
1: Daar speelt de privilegietrilogie van Collectief Blauwdruk en van Caravaan. En dat is een voormalig kasteel waarvan de ruïnes alleen overgebleven zijn. Het is een van de oudste delen van Nederland eigenlijk en zeker van Noord-Holland, waarin graaf Egmond heeft gewoond, die dus natuurlijk heel veel privileges had, zoals je kunt voorstellen.
0: Ja.
1: Het is een toneelvoorstelling en het is ook drie voorstellingen van Vondel, drie bewerkingen van Vondel, die allemaal op één avond in een soort marathon worden gespeeld.
0: Ja, nou is bij het Oerolfestival op Terschelling altijd het adagium een beetje van zorgen dat het landschap zo terugkeert zoals het was toen we er nog niet waren. Dus zorg dat je als theatermakers niks achterlaat. Hoe is dat bij jullie?
1: Dat is bij ons hetzelfde, ja. Wij zijn er tijdelijk, we willen daar een verhaal vertellen en we moeten het ook weer achterlaten zoals we het aantroffen.
0: Mm-hmm. Heb je ook het streven om met de voorstellingen die je programmeert ook verandering in gang te zetten? In de zin van, nou neem zo'n Dit Verdronken Land. Je zegt al eigenlijk iets door zo'n voorstelling daar te plaatsen. Iets over de manier waarop we met het landschap omgaan. Is het ook een soort wake-up call van let op wat we doen?
1: Ja, dat zou iets te groot zijn, maar we willen wel wat beweging. Of in ieder geval bewustwording. Hè? Mm-hmm. Daar begint het vaak mee. Het begint met bewustwording. En begrip ook vaak. Zit het zo, dat? Dus dat willen we zeker ook daarmee bewerkstelligen. En daarom hebben we ook vaak contextprogramma's bij de voorstellingen.
0: Ja.
1: Die onderdeel zijn eigenlijk van je ervaring. Wij zeggen eigenlijk altijd, als je je fiets eenmaal geparkeerd hebt, dan ben je van ons.
0: Hm. Ja.
1: En dan bepalen wij eigenlijk hoe je avond eruit ziet.
0: Ja, dat is mooi. Ja, dus kom op de fiets is ook nog eens het de oproep.
1: Zeker, ja. Okay. In Hoogwoud is dat wel een uitdaging overigens als je echt ver weg woont, maar ja.
0: Ja, goed. Caravaan gaat vanavond van start. Dankjewel Ilse van Dijk. Ik wens je een mooi festival en het festival duurt tot 7 juni. Meer informatie op caravaan.nl.

0: Wanda van Louis de Brithenio. Ik dacht dat is Christine d'Aplouhar, maar het is Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. Ach ja, die slaat als dirigent ook wel eens een andere richting in natuurlijk. Hè.
1: Kan gebeuren.
0: Kan gebeuren, ja. Over de dirigent gesproken, dat is de crypto. Als dirigent een andere richting kiezen, er wordt veel op gereageerd. Een niet goede oplossing is omzwaai. Je hebt nog een kwartiertje de tijd om kans te maken op dat boek Ik Vertrek van violiste en NPO Klassiek collega Cecile Huynen.

0: gemeenschappen, dan heb je ook veel groter draagvlak. En dan kun je het probleem ook oplossen.
1: Brok zei eerder in deze uitzending dat de Haagse politiek het nu te veel aan gemeenten laat om te zorgen voor genoeg opvangplekken. Hij pleit voor meer regie. De buitenlandministers van de NAVO-landen spreken elkaar vandaag in Zweden. Ook de Amerikaanse minister Rubio is daarbij. De veiligheid van Europa staat hoog op de agenda. De VS willen weten hoe ver Europa is met de belofte om meer geld uit te geven aan defensie, zegt ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken.
2: Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over onze eigen veiligheid. En over onze eigen veiligheid wil je niet afhankelijk zijn van anderen. De NAVO garandeert die veiligheid. Daar hebben de Amerikanen hard in nodig. Maar wij kunnen veel meer zelf doen. En dat zijn we nu aan het doen.
1: De verwachting is dat de Amerikanen de druk op Europa opvoeren om te komen met harde cijfers over hun investeringen in defensie. Bij de Hoge Raad begint vandaag een nieuw hoofdstuk in de zaak van milieudefensie tegen Shell. De rechter verplichtte Shell eerder om de uitstoot van CO2 te verminderen. Maar het gerechtshof zette daar een streep door. Milieudefensie ging daarom in cassatie. Volgens klimaatjurist Laura Burgers zou Milieudefensie uiteindelijk best eens aan het langste eind kunnen trekken.
3: Ze zijn zeker niet kansloos. Kijk, je ziet natuurlijk al in die zaak dat de rechtbank het anders aan heeft gevlogen dan het hof. Dus ze hebben al een keer gelijk gekregen van een Nederlandse rechter. En ja, onder juristen zeg je dan dit laat zien dat je redelijkerwijs van mening over kunt verschillen over dit onderwerp.
1: Ja, onduidelijk is nog wanneer er een uitspraak komt in de klimaatzaak, zo bericht BNR. In Zuid-Limburg zijn archeologische sporen gevonden van 7000 jaar oud. Het gaat onder meer om greppels, oude afgravingen en kleine voorwerpen die boeren destijds gebruikten. Die bandkeramiekers waren de eerste bewoners van het gebied dat nu bij Sittard Geleen hoort, legt een van de archeologen uit.
4: We hebben hier een stukje van een heel klein stukje van een aardewerken pot. En aan de andere kant hebben wij een vuurstenen mes of een kling. En deze kan is ook van een bandkeramiek.
1: Ja. Een hele oude musketier ook. De opgravingen zijn op de plek waar een groot hoogspanningsstation moet komen, bericht Omroep L1. Dat moet een belangrijke rol gaan spelen bij het oplossen van de capaciteitsproblemen op het Limburgse stroomnet. Weer en wellicht verkeer met Niels Ekens.
5: Het is zonnig vandaag met alleen in het noorden wat meer stapelwolken. Vanmiddag wordt het 24 tot 26 graden. Het is alleen aan zee wat koeler. Op de weg telt de ANWB nu alles bij elkaar een kilometer of 25 aan file. Een plek met relatief veel vertraging, dat is de A28, Zwolle richting Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 5 kilometer, kost je 40 minuten extra, is daar een ongeluk gebeurd.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Deeltje uit de Tabloid Suite van Ferd Groffé was dat. Metropool Orkest onder leiding van Jan Stuhle. Het is 8:30. Het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. Weer was er vannacht niet genoeg plaats in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Tientallen mensen hebben daarom geslapen in een sporthal in de Drentse plaats Gieten. Een oplossing voor het tekort aan opvangplekken zou meer kleinschalige opvang kunnen zijn, vindt de Friese commissaris van de Koning Brok.
1: Het COA zit nog steeds met het model van grote opvanglocaties. En daar is maatschappelijk steeds minder draagvlak voor. En ik pleit er ook voor om gewoon veel meer dan in het verleden kleinschalige opvang toe te laten in dorpen, in gemeenten.

gezeten, zeg. Quirinivirus was dat op de cello in het Combattimento Consort Amsterdam, onder leiding van Jan Willem de Vriend, met het derde deel uit het eerste celloconcert van Joseph Haydn. Als je een fijne theatertip wilt, moet je even blijven hangen.

0: Viv McLean op de piano en het Onyx Brass onder leiding van John Wilson met een deel uit het octet voor koperblazers en piano van Florence Price. 8:15. Tijd voor een theatertip. Het is vrijdag. Die komt vandaag van Ella Tjolak, theaterrecensent van de Volkskrant. Ella, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Jij wil graag de voorstelling Het Incident tippen van June Jannes. Ik heb hem van de week ook gezien. Ik was enthousiast, ik hoop jij ook. Maar eerst even, wie is June Jannes voor de mensen die haar niet kennen?
1: Ja, June is, ze is 28 en komt uit, ze is opgegroeid eerst in Eindhoven en daarna in Rotterdam naar de MBO theaterschool gegaan. Mm-hmm. Voordat ze naar de Amsterdamse toneelschool is gegaan. Dus daar, want daar beginnen de meesten. Maar zij is daarvoor dus neer is naar een MBO theaterschool gegaan in Rotterdam. En daar heeft ze ook op het VMBO gezeten. En ja, toch wel veel misère om zich heen gezien. Omdat er veel jongeren waren die jongeren met een rugzakje waren. Dus problemen op school hadden en problemen thuis. Mm-hmm. En dat heeft haar eigenlijk ook geïnspireerd voor het incident. Dus zij heeft het concept bedacht voor deze solo waarin ze speelt.
0: Ja, een voorstelling met de titel Het Incident. Dat impliceert dat er iets is gebeurd of gaat gebeuren. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ze als ze opkomt, ze is heel stoer in het zwart gekleed, gaat op een soort, bijna een soort sokkel staan. En dan op 1 vierkante meter vertelt ze dan, vertelt ze dat ze bij een telefoongesprek was met haar, waar haar docent en schooldirecteur bij was. En ze bellen met haar moeder die in het buitenland zit. En je ziet al dat ze een blauw oog heeft. Maar er wordt, ze laten nog een beetje in het midden wat dan precies het incident is geweest. Mm-hmm. Wat er is gebeurd. Maar langzaamaan begint ze te vertellen over de maanden die daaraan vooraf gingen. Dus wat er in de klas gebeurde. Ze is eigenlijk gewoon een meisje van 16 die roddelt met vriendinnen, flirt met jongens. Maar dan blijkt dus van, je weet dus al dat haar moeder in het buitenland zit. En dat ze ook veel verantwoordelijkheden daardoor draagt. En ze staat eigenlijk in een soort overlevingsstand. En ondertussen moet ze dus ook nog meedraaien op school. En dat wordt haar op een gegeven moment te veel. En het is eigenlijk ook nog een vrij intelligent meisje. Mm-hmm. Alleen wordt dat ook niet gezien. Ja. Dus ze is een beetje onzichtbaar.
0: Ja, en ze schiet
1: in de volwassenen, in de wereld van volwassenen.
0: Ja, en ze schiet van de rol van Guadalupe, dat meisje dat de hoofdpersoon is. In ook in al die vriendinnen en de moeder en de schoolleider en docenten.
1: Ja, haar speltechniek, haar talent. Het is echt ontzettend indrukwekkend en komt echt goed tot zijn recht inderdaad hier. Ze kan zo goed en ogenschijnlijk makkelijk en snel schakelen tussen diverse personages. En neemt ook bijvoorbeeld heel goed de stem over van een docent, een deftig pratende schooldirecteur of een puber. En op een gegeven moment vertelt ze ook, dan beeldt ze zich in dat ze in Parijs bijvoorbeeld een tijdje op uitwisseling is. En dan kan ze ook praat ze ineens Frans. Ze beheerst het spel zo goed. En alleen dat maakt het al de moeite waard inderdaad, om te gaan kijken.
0: Het had wel iets van cabaret zelfs af en toe. Vond je niet?
1: Af en toe, ja. Ze is ook heel geestig. En als tienermeisje is ze ook af en toe lekker filijn, zoals tienermeisjes kunnen zijn. Dus er zit zeker ook wel wat humor in. Maar uiteindelijk, vooral in de laatste scènes, dan grijpt ze je ook gewoon bij de keel. Ze weet ook echt wel heel goed hoe ze je moet meenemen in die binnenwereld.
0: Ja.
1: Dat is wel echt indrukwekkend.
0: Zeker. Ja. Wat denk je dat June ons met deze voorstelling wil laten zien? Boodschap is niet helemaal het juiste woord, maar wat wil ze uitdragen?
1: Ik denk toch dat ze wil laten zien dat er nog steeds veel kansenongelijkheid is in het onderwijs. Ik heb haar toevallig ook geïnterviewd voor de krant. En daarin vertelde ze ook dat ze dat terugzag bijvoorbeeld in de serie Klassen. Hmm. De NPO-serie van Omroep Human. En ze zei van daar herkennen ze ook die leerlingen in waarmee ze vroeger zelf op school zat. En ze zegt van er zijn leerlingen met zoveel potentie. Maar en dromen, maar die worden niet waargemaakt omdat ze vastzitten in een systeem waarin het alleen maar draait om CITO-scores en cijfers. Terwijl heel veel kinderen niet kunnen floreren omdat ze thuis gewoon heel veel problemen hebben. Of thuis ook gewoon ja, heel veel verantwoordelijkheden dragen en hun ouders moeten helpen, of et cetera. Mm-hmm. Waardoor ze eigenlijk, waardoor het lijkt alsof ze op school als student falen. Terwijl ze heel veel in de mars hebben. Dus ze hoopt echt dat, nou, ik denk dat het een heel goed stuk is voor docenten sowieso. Ja, om, om naar te gaan kijken.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Omdat die misschien, en natuurlijk ouders, ik denk toch dat er veel kinderen zijn die we over het hoofd zien.
0: Ja, zeker. Dat heeft ze goed gedaan. Dank voor deze, ja, dit vlammende betoog, Ela. De voorstelling Het Incident van June is te zien tot half juni in Amsterdam. Dankjewel.

Eerste deel uit het tiende strijkkwartet van Shostakovich door het kwartet ook als. Nou, dat brengt ons wel in stemming voor het volgende. De crypto-oplossing, jawel, als dirigent een andere richting kiezen. Dat was de opgave van vandaag. Veel opgereageerd. Er is veel gezwaaid in de oplossingen. Vanaf de bok afzwaaien, ommezwaai, directie, stokje aan de wil gehangen. Dat was het allemaal niet. Wat bedoelden we wel? Feiko schreef het volgende. Dag Hans, als ik in het verkeer een andere richting kies, dan heet dat afslaan. En ik heb de dikke vandalen er even op nageslagen. Dat is ook een synoniem voor aftikken. Wat de dirigent doet als er tijdens de repetitie een valse noot klinkt. Ja, inderdaad. Afslaan dus. Dat is hem. We zorgen dat het boek van Cecile Huyne, Ik vertrek, naar jou wordt opgestuurd. En dit is muziek van Leonard Bernstein.

0: Lekkere Blue Notes. Birmingham Contemporary Music Group onder leiding van Simon Rattle met muziek uit Wonderful Town van Leonard Bernstein. Straks na negenen gaat Ab Nieuwdorp verder met de klassieke. Leuke muziek in de aanbieding?
1: Ja, lekker weekendmuziek, zeker voor het Pinksterweekend. Ook in het kader van Vrijdag Visdag, heel toepasselijke klassieke muziek. Ja, waar de nootjes van vreugde opspatten. Okay. Ja, het zijn allemaal cliffhangertjes. Ja. Gewoon blijven luisteren.
0: Ja, gewoon blijven luisteren, zo is dat. Oké, doen. Fijne dag op NPO Klassiek. Dankjewel voor de mooie muziek.
2: Ja, ik zit in op een forel. Na regenen.
0: Iets tegen de stroom in. Dat
1: zou
0: is
1: dat zou
0: Goed, wij eindigen met Martin Frust, die Chick Corea speelt. Tot later.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers, voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel, zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt de burgemeester Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
1: En vanochtend gingen de asielzoekers weer met de bus terug naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio noemt Cuba een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Hij zei in Miami dat het land banden heeft met vijanden van de VS en dat het terrorisme sponsort. Ook president Trump sprak opnieuw dreigende taal. Hij zei dat het speelt met de mogelijkheid van een inval. De VS zet Cuba steeds onder grotere druk. Deze week kwam de Amerikaanse justitie met een aanklacht tegen oud-president Raúl Castro voor het neerhalen van twee Amerikaanse vliegtuigjes 30 jaar geleden. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden en aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ik begin met een paar van de mooiste nootjes voor de fagot. En die zitten in deze wervelende ouverture tot Le Note di Figaro. Meteen al aan het begin.

Mozart, gespeeld door La Cetra, onder leiding van Andrea Marcon, ouverture tot Le Nozze di Figaro. En dat was ook meteen de ouverture waarmee we deze klassieke van vrijdag 22 mei, begin bijna van het Pinksterweekend, hebben geopend. Met straks, omdat het vrijdag is, ook heerlijke muziek in het kader van Vrijdag Visdag. Niet alleen, hoe zeg je dat, ja, de geschubde komen voorbij, maar ook schaal- en schelbieren, jawel. Straks een prachtig zeebanket, let maar op. Maar eerst, na Mozart, nu Dvorak.

Antonín Dvořák, gespeeld door het Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Tomáš Netopil in de zesde legende. Ze liep door de straten van Dublin met haar kruiwagen met erop allerlei visproducten. En ze riep cockles and mussels, alive, alive, oh, werd daarmee de onofficiële heilige van de Ierse hoofdstad. Ze stierf jong aan de koorts, maar haar geest zwerft nog steeds door de smalle straatjes van Dublin met haar viskar, met dat lied dat nog steeds over cockles and mussels gaat. Molly Malone.

in Tafel. London Symphony Orchestra, London Voices, onder leiding van Barry Wordsworth in Molly Malone. Blijf nog even bij het zilte nat eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Maar ook zoet water, prachtig om ze daarin te zien zwemmen. En dan zeker met deze muziek bij. Het aquarium van Camille Saint-Saëns.

ik denk dat ik een jaartje of 10, 11 was toen ik er eentje voor mijn verjaardag kreeg. En ik had neon tetra's erin zwemmen en guppies die zichzelf als konijnen voortplanten. En dan zo'n borsteltje met zo'n magneet, borsteltje aan de binnenkant en aan de buitenkant. En maar schoonmaken die ramen van het aquarium. En dit was een blik in het aquarium van Camille Saint-Saëns, dankzij de RCO Chamber Soloist en de broers Arthur en Lucas Jussen aan de piano. Dat allemaal uit het carnaval der dieren.

En daarop zijn we reacties binnengekomen. Dank daarvoor. We hebben gekozen voor die van Ati Aerts en Jeannette Bond uit Dordrecht. Schrijf het beste op voor de kettingreactie na Kathleen Ferrier en Dame Janet Baker. En Caroline Kaart, zouden wij graag verder gaan met de stem van mevrouw Ellie Ameling. In Groot-Brittannië zou ze ook allang Dame Ellie zijn geweest. Maar gelukkig wordt ze overal in de wereld nog steeds gewaardeerd om haar prachtige, heldere stem en volmaakte uitspraak van welke taal dan ook. En daarbij komt ook nog dat ze gelukkig nog steeds onder ons is en ze is heel actief op YouTube met uitleg van haar schitterende opnames. Graag dus Ellie Ameling in de kettingreactie. Nou, het wordt Ellie Ameling en Louis van Dijk aan de vleugel. Ja, het is vrijdag, een beetje de weekend vibes ook, want ze was ook heel goed, Ellie Ameling, in liederen uit The American Songbook, zoals Someone to Watch Over Me van George Gershwin.

0: kettingreactie.
1: Ja, en die reactie, dat is reageren met muziek, aangedragen door andere luisteraars. Daar kan je dus op reageren. En we zitten in een vocale ketting. Gisteren de stem van Caroline Kaart. Niet alleen zangeres, maar ook presentatrice op Radio 4 destijds.

0: Wat lekker, jawel. Ellie Ameling en Louis van Dijk in Someone to Watch Over Me van George Gershwin. Dat mag hier als nieuwe schakel aan de ketting opvolgen. En die gaat klinken komende maandag op Tweede Pinksterdag weer zo rond 9:30. Ik ben heel benieuwd waar jij mee gaat komen. Wat moet er volgen op Someone to Watch Over Me? De NPO Luister-app die staat tot je beschikking. En ook de mail, dat is deklassieken@avrotros.nl. En even qua ketting, als je het hebt over hier op NPO Klassiek. Zometeen de klassieken, dat is de klassiek. En zometeen dan de muziekfabriek na 12. En dat wordt dan weer gepresenteerd, het programma, door de dochter van Louis van Dijk, Selma, collega. Nou, dat is ook een soort kettingreactie.
1: Geef ik even mee.

0: La Danza van Gioachino Rossini, gespeeld door de Clarinots, de familie Ottenzamer op klarinet en daarbij de Wiener virtuozen.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Harriet Krijg, cello en Camila Izanbaeva, piano in de Sicilienne van Gabriel Fauré. Ja, vandaag de geboortedag van Richard Wagner. En dat gebeurde allemaal in het jaar 1813. Heb je trouwens favoriete muziek van Richard Wagner die je vanochtend in de klassieken misschien wel voorbij zou willen komen op deze dag? Geef het gewoon even aan via de NPO Luister-app. Vind ik leuk om te weten. Ik heb in ieder geval gekozen op deze prachtige stralende meivrijdag voor muziek, ja, huwelijksmuziek van Richard Wagner. Voor iedereen die op deze dag in het huwelijksbootje is gestapt, mag je ook met me delen via de NPO Luister-app of gaat stappen vandaag of iemand kent die vandaag gaat trouwen of getrouwd is. Dit is Treulich geführt en daarom wordt vaak ook geschreden richting het altaar.

Goylich geführt. Het bruidslied uit de opera Lohengrin, uitgevoerd door het koor en orkest van de Royal Opera House Covent Garden onder leiding van chef-dirigent destijds jaren 90, Bernard Haitink. Muziek dus van Richard Wagner op zijn geboortedag. Dank voor de suggesties die al binnenkomen via de NPO Luister-app voor straks iets meer Wagner. Wat het wordt, je hoort het vanzelf na deze wals. Deel 2 uit de strijkerserenade van Tchaikovsky.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das Klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij 2 schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van het exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens, die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer. Zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen dan kan het 29 graden worden. In het noorden is er dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
6: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Europa is van Picasso. India is van mij.
11: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
9: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
12: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ja, voor sommigen is het Pinksterweekend al begonnen, want een berichtje van Hanneke Verboom uit Apeldoorn zit met de familie in de auto op weg naar de Efteling. Zij kan dus wel appen. En ze schrijft: Ab, vandaag is het de verjaardag van Wagner, zoals je zei, en gaan wij naar de Efteling. U raadt het al. De Vliegende Hollander staat bovenaan de lijst, de attractie. Ja, Hanneke, mooier kan het haast niet samenkomen, want De Vliegende Hollander, het verhaal van een kapitein die eeuwig over de zee moet varen, verdoemd op zoek naar verlossing, begint met deze ouverture. De storm, golven, het schip dat door het noodweer scheurt, en ergens daarin het thema van de verlossing dat zich aandient als een streep licht aan de horizon. Geniet van de Efteling, van De Vliegende Hollander daar, doen wij het hier met die ouverture van Richard Wagner.

de Waard dirigeerde het Concertgebouworkest in de overture tot de opera De Vliegende Holländer van Richard Wagner. En Fred Thieme via de NPO Luister-app schrijft: beste app, wat een geweldige overture van De Vliegende Holländer. Doet mij denken aan mijn oversteek met de zeilboot van een vriend op Hemelvaartsdag 1983 op de Noordzee in plotselinge occlusie van lage drukgebieden op het kanaal met 20 doden op het IJsselmeer op die dag. We hebben het gered met de nodige schietgebedjes mijnerzijds. Dank voor deze herinneringen. Nu op 78-jarige leeftijd komt het boven. En ik hoef nu ook niet naar de Efteling. Jawel, dat allemaal dus die muziek, dankzij die muziek van Wagner. Dank, Fred. Wat een mooi bericht.

kwartet. Mir ist so wunderbar uit de opera Fidelio, de enige opera van Ludwig van Beethoven. Vier zangers, Barbara Bonney, Charlotte Margiono, Deon van der Walt en Laszlo Polgár. En het Kamerorkest van Europa, dat stond onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. En van vier vocale solisten nu naar twee strijkers. Om precies te zijn Rainer Kussmaul op viool en Wolfram Christ altviool. Bij de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. In het werk dat Wolfgang Amadeus Mozart schreef voor die combinatie viool, altviool en orkest, heeft hij zelf ook gespeeld. Zijn vader Leopold, groot violist, schreef ook een belangrijke vioolmethode op viool. En Wolfgang destijds met de altviool onder de kin. Wij gaan luisteren naar dat heerlijke werk.

0: Je hoorde de symfonieconcertanten voor viool, altviool en orkest, KV 364, muziek van Mozart, gespeeld door Rainer Koosmaal, viool, en Wolfgang Christ, altviool, en daarbij de Berliner Philharmoniker, onder leiding van Claudio Abbado.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Koningsweekend. Lekker Britse detectives, misschien wel lezen, gewoon lekker in de zon. En daarbij muziek, een van de Britse detective series. Midsummer Murders, het thema eruit. Theramine, dat is dat raadselachtige spooky instrument dat je hoorde. Gecomponeerd door Jim Parker en uitgevoerd door The London Music Works. Zometeen in deze klassieke van Avrotros op NPO Klassiek. Het is vrijdag, dus een nieuwe aflevering van Olof Bach. In samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Maar eerst nog verder terug in de tijd. Muziek van Guillaume Dufay. Gloria ad modum tubae.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée. En luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
3: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw. Met de onthullende documentaire William and Kate, The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken. Dat zegt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende, geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met een Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping kunnen waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
3: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
5: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: Carillon uit de eerste L'Arlésienne-suite van Georges Bizet door het orkest van de Opera Bastille, onder leiding van Myung Woon Chung.
1: Olof Bach.
0: Alle werken van Johann Sebastian Bach in de hoogste kwaliteit qua uitvoering, qua registratie, beeld en geluid. Het project van de Nederlandse Bachvereniging. Elke vrijdag is het Olof Bachdag. En dat betekent dat we ook vandaag weer een Bachwerk en verzakeningsnummer gaan beluisteren. Het wordt nummer 253. Daarbij een koraal. Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ. Uitgevoerd door vier zangers verbonden aan de Nederlandse Bachvereniging. Ja, Bach die hield hartstochtelijk van het koraal. Het eenvoudige kerklied dat de gemeente elke zondag zong, dat hij in meer dan 400 harmonisaties opnieuw tot leven wekte. Ook natuurlijk in zijn beroemde passies. Dit koraal, Ach, blijf bij ons, Heer Jezus Christus, blijf bij ons, Heer Jezus Christus, is zo'n harmonisatie. De oude melodie in de sopraan, gedragen door alt, tenor en bas, die haar zachtjes voortstuwen. Op het eerste oor, eenvoudig, en als je iets beter luistert, dan hoor je Bach. Nederlandse Bachvereniging dus, in de Sint-Gertrudiskerk in Bergen-op-Zoom.

Monica Montero, sopraan, Benedikt Nagy, alt, Imor Schudder, tenor en Bram Trouwborst, bas. In het koraal Ach, blijf bij ons, Herr Jezus Christ. Johann Sebastian Bach, componist en deeluitmakend van Olaf Bach. Te vinden dit kleinoot op onze site npoklassiek.nl/olafbach. En natuurlijk volgende week vrijdag weer een nieuwe aflevering.

de Mars voor piano vierhandig van Franz Schubert, om te zien, om precies te zijn, de Mars Militair. En achter dezelfde vleugel zaten Daniel Barenboim en Radu Lupu.

0: Adagio, derde deel uit de tweede symfonie van Sergei Rachmaninov. Concertgebouworkest onder leiding van Marius Janssons speelde het.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

to keep clean.

onder andere Tatiana Troyanos als Anita, de beste vriendin van Maria uit West Side Story en andere zangeressen. Puerto Ricaanse achtergrond, hier heel belangrijk natuurlijk. West Side Story van Leonard Bernstein in Amerika. Dat lied ook gedirigeerd door de componist zelf, Leonard Bernstein. Die iconische opname onder zijn leiding van West Side Story. Te vinden ook op YouTube, die hele documentaire inmiddels. Met José Carreras als Tony en Keith de Canova als Maria. Gebaseerd uiteindelijk allemaal op Shakespeare. Romeo en Juliet liet Bernstein allemaal afspelen in de West Side van New York. Frederick Delius, die schreef een opera. Genaamd The Walk, nee, niet zozeer The Walk to the Paradise Garden, die gaan we zo doen. A Village Romeo and Juliet. Niet zozeer op Shakespeare gebaseerd, die dorpsversie van Romeo en Julia, maar op een novelle van een Zwitserse schrijver, Gottfried Keller, over twee boerenkinderen wier families ruzien over een stuk grond. The Paradise Garden klinkt hemels, laat ik je horen, is ook fantastisch prachtige muziek, maar is in werkelijkheid een vervallen herberg waar de geliefden de laatste nacht samen willen dansen voor ze besluiten, hou je vast, te sterven. Paradijselijke klanken op weg naar een dramatische climax.

Walk to the Paradise Garden uit A Village Romeo and Juliet van Frederick Delius door het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van David Lloyd Jones. Delius ook wel een van de Engelse impressionisten genoemd. En als we dan het kanaal in gedachten oversteken van Engeland naar Frankrijk, komen bij de Franse impressionisten. En deze componist wordt er ook wel toegerekend. Deel 2, Assez Vif, met veel pizzicato-noten uit zijn strijkkwartet Maurice Ravel.

0: het Leipziger strijkkwartet speelde Franse muziek voor strijkkwartet. Het tweede deel, Assez vive, très rythmé, van Maurice Ravel. En ja, op de grens van de ochtend en de middag, hier naast me, ja, Selma van Dijk, want je gaat de middag in met ons zometeen.
1: Ja, ja, ja, ik mag zometeen de muziekfabriek gaan presenteren met heel veel plezier weer. We gaan daar zometeen iets laten horen. Ik ga maandag naar een heel bijzonder concert, daar ga ik zometeen meer over vertellen. En daar spelen ze dan onder andere dit. Ja.
0: En ik heb een idee.
1: Het is eigenlijk popmuziek of rockmuziek. Mm-hmm. Maar dan in een symfonisch jasje gegoten. En ja? Ja, ik ga nog niet vertellen welke band dit is.
0: Ik ga het ook niet zeggen.
1: Nee, maar ze hebben echt waanzinnig mooie nummers gemaakt.
0: Heel mooi, hè? En het zit eraan te komen. Ja. Het gaat allemaal gebeuren volgens mij op tweede Pinksterdag, hè?
1: Zeker.
0: Ja, oké. Okay. Meer daarover zometeen is bij Selma in de muziekfabriek. Wij gaan richting het weekend met deze muziek van Johannes Brahms, de finale uit zijn Hoorn Trio. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk... Oh.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
1: Deze week is mijn gast, journalist en presentator... bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies, laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om deze zomer erop uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken door een trein die passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Een misdrijf is volgens de politie uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en FC Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door de concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Wandel met Cavefax, Capelle Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
0: 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: De Stoet. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
7: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Selma van Dijk.

En dat was het eerste deel van de orkestsuite uit Holbergs tijd van Edvard Grieg, uitgevoerd door die Orpheus Chamber Orchestra. En daarmee verklaar ik de muziekfabriek voor geopend voor vandaag. Zometeen pop- en rockmuziek in een verrassend symfonisch jasje. En ook deze vrijdag horen we weer graag van jou waar jij blij van wordt. Dat kan natuurlijk groots en meeslepend zijn, maar soms zijn het juist die kleine dingen waar je even een geluksmomentje van hebt. Deel het met ons in de NPO Luister-app. En dan zoeken producer Marjelle en ik daar mooie muziek bij.

0: Rosanne Philippens speelde het eerste deel van het vierde vioolconcert van Joseph Haydn en zij dirigeerde daarbij de Vondel Strings.
1: Lekkere track. Selma's track van de dag.
0: Aankomende maandag dan ga ik naar een heel bijzonder concert in het concertgebouw van het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van Alexandra Aritje. En zij gaan namelijk muziek spelen van de band Focus. Roeland Jacobs, hij is stiefzoon van Thijs van Leer. En Thijs van Leer is natuurlijk een van de oprichters van die band Focus. Roeland bewerkte de grootste hits van Focus tot een symfonisch werk. En die hits, zoals Hocus Pocus en Sylvia, die begin jaren 70 wereldwijd gedraaid werden. Die werden geschreven door Thijs van Leer, maar ook door gitarist Jan Akkerman. En het concert, het is ook een eerbetoon aan hen en aan de andere bandleden. En dan voor de pauze speelt het orkest aankomende maandag de symfonische bewerkingen die Roeland Jacobs eerder maakte van de muziek van de Beatles en de Beach Boys. En van die Beach Boys symfonie laten we nu een stukje horen.

Beach Waltz uit de Seven Symphonies. Muziek van de Beach Boys, door Roland Jacobs bewerkt tot een symfonisch werk. Het werd hier uitgevoerd door de Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Alexandra Arietje. En aankomende maandag zal dit orkest dit werk en dus ook die Focus Symphony gaan spelen in het Concertgebouw. Er zijn nog maar een paar kaarten beschikbaar. Kijk daarvoor op concertgebouw.nl.

0: Sol Gabetta op cello en Irina Zaharenkova op fortepiano speelde Musette van Jacques Offenbach. En daarvoor hoorde je het Ave Maria uit de Vespers van Rachmaninoff. En dat werd uitgevoerd door Tenebrae onder leiding van Nigel Short.
1: Mooi moment.
0: Ja, we vroegen naar jouw mooie moment. Waar word je vrolijk van? Waar sudder je nog even lekker op door? Nou, Peter Jan die stuurde ons een foto van zijn prachtige tuin. En hij schreef daarbij: mijn rood-witte perk krijgt steeds meer kleur. En straks dan komt de vlinderstruik, een witte, ook toon zetten. Genieten dus. Heel mooi, Peter Jan. Prachtige foto erbij. En Lieke die schrijft ons nog even de laatste dingetjes inpakken in de caravan en dan zometeen de kinderen ophalen voor een heerlijk vakantieweekendje. Maar wat kan ik toch genieten van deze voorpret alleen in onze fijne sleurhut. En Mariette Rodenburg die schrijft: vorige week vierden we de 25e verjaardag van mijn oudste dochter en speelde hits

genieten dus. Heel mooi, Peter Jan. Prachtige foto erbij. En Lieke die schrijft ons nog even de laatste dingetjes inpakken in de caravan. En dan zometeen de kinderen ophalen voor een heerlijk vakantieweekendje. Maar wat kan ik toch genieten van deze voorpret alleen in onze fijne sleurhut. En Mariette Rodenburg die schrijft... Vorige week vierden we de 25e verjaardag van mijn oudste dochter... en speelde Hitster. Heel leuk. En ik vroeg mij af of er eigenlijk een variant bestond met klassieke muziek. Nou, niet dus, voor zover ik kan nagaan. En wellicht is dat een leuk idee voor de NPO Klassiek Afdeling Marketing... om dit te ontwikkelen in samenwerking met Hitster. Ja, Mariette, ik vind dat dus gewoon echt een briljant idee. En... dan stem ik dat dit stuk er ook in komt. Dvorak's Symfonie nummer 8.

0: En dat was het eerste deel van de 8e symfonie van Dvorak. Gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En bedankt voor jullie mooie momenten, Peter, Jan en Lieke en ook Mariette. En ja, Mariette, jouw vraag voor een klassieke muziekhitster. Het heeft behoorlijk wat losgemaakt. Zo heeft Thijs al een versie ontwikkeld, schrijft hij ons. Maar dat komt allemaal nog niet helemaal van de grond. En ook Festival Wonderfeel schijnt een klassieke muziekhitster te hebben gemaakt. En dat weet Agathe ons dan weer te vertellen. Nou ja, hoe dan ook, hopelijk kunnen we binnenkort een spelletje spelen.
1: De Muziekfabriek met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

En dat was Griet's thema uit de film Girl with a Pearl Earring. Muziek van Alexandre Desplat. En het werd hier gespeeld door het Pro Arte Orchestra of London. Onder leiding van de componist zelf.

countertenors Filip Jarowski en Max Emanuel Cencic. Ze zongen een duet uit de kantate Chiaro e Limpido Vante van Benedetto Marcello. En dan het Narragonia Quartet. Vier muzici geworteld in de Vlaamse folk. Maar ze spelen net zo makkelijk melodieën uit Bretagne, uit Ierland en Frankrijk. En in 2011 verscheen hun eerste album, Batisca. En daarvan laat ik je de titelsong Batisca horen. En dat verwijst naar een batiscaaf. Ja, en dat is dus een speciaal soort duikboot, ontworpen om heel diep in de oceaan te kunnen afdalen. Veel dieper dan gewone onderzeeërs. En Narragonia ziet het album Batisca als een muzikale onderzee-expeditie. Een reis onder de oppervlakte waarbij je vreemde wezens ontmoet, nieuwe landschappen ontdekt en onverwachte geluiden hoort.

0: De Berliner Philharmoniker onder leiding van Mstislav Rostropovich speelde de wals uit de Doorn Roosje orkestsuite van Tchaikovsky. We gaan naar het nieuws van 1 uur. Daarna gaan we weer verder met de muziekfabriek. Dan muziek gespeeld door een van mijn favoriete strijkkwartetten. En ook nog muziek van Vivaldi en Mozart. Blijf lekker luisteren. Tot zo.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
3: Ster. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate: The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk morgen om 8:45 bij de EO op NPO 2.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump, die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. Voetbalclub Willem II mag morgen alsnog supporters meenemen naar de beslissende play-off-wedstrijd tegen SC Volendam. Dat mocht eerst niet, onder meer omdat fans van Volendam zich eerder die week hadden misdragen. De wedstrijd is enkele uren vervroegd naar het einde van de middag, waardoor Tilburgse supporters weer welkom zijn. De wedstrijd morgen is de beslissende wedstrijd in de play-offs. Willem II moet een 2-1 achterstand goedmaken om te promoveren naar de eredivisie. Volendam strijdt om degradatie te voorkomen. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt daarom zijn huis en zijn bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking, dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer dan nog zonnig, maar in het noorden zijn ook wat stapelwolken. Het wordt vanmiddag 24 tot 26 graden. Morgen dan kan het 29 graden worden. In het noorden is er dan wel een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Selma van Dijk.

Xenia Loeffler speelde het eerste deel van het Hobo-concert in C groot van Vivaldi en werd daarbij begeleid door de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Georg Kalweit. Welkom terug bij de Muziekfabriek. Zometeen verrassende klanken bij het Oranjewoud Festival. Verder muziek van Chopin en van Emilie Meyer. Maar nu eerst van Mozart.

0: Niels Munkemeijer op altviool, Sabine Meijer op klarinet en William Joen op piano speelden het derde deel uit het klarinettrio in S groot van Mozart.
1: Goed idee.
0: Ja, dit Pinksterweekend is het weer tijd voor het Oranjewoud Festival. Vanaf vandaag tot en met maandag 25 mei verandert het prachtige parklandschap van Oranjewoud in Friesland, in de buurt van Heerenveen, in een woud vol muziek. En je wandelt daar van concert naar concert midden in de natuur langs internationale muzici en verrassende optredens. Ja, en dat dus allemaal tussen de bomen. Het Oranjewoud Festival is niet alleen muziek luisteren, maar echt dwalen door een landschap vol klank, natuur en verwondering. Met overal iets onverwachts te ontdekken. Zoals maandag het Fission String Quartet.

ontzettend leuk. Het Fission String Quartet met hun eigen compositie, The Shoemaker. En zij spelen dus maandag op het Oranjewoud Festival. En voor de maandag zijn nog kaarten te koop. Kijk daarvoor op oranjewoudfestival.nl.

0: Een bewerking van de Nocturne voor piano nummer 20 van Chopin. Je hoorde Bomsori Kim op viool en Raphaël Blajac op piano.
1: De Muziekfabriek met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ze werd wel de vrouwelijke Beethoven genoemd. Emilie Mayer, geboren in de Duitse stad Friedland in 1812. Ja, en dus was het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat zij componiste zou worden. Dat werd in die tijd eigenlijk niet geaccepteerd voor een vrouw. Maar gelukkig groeide zij op met een ruimdenkende familie en haar vader en broers stimuleerden haar juist om door te zetten. Ze ging compositie studeren, onder andere bij Karl Löwe. En hij zou heel belangrijk worden voor haar carrière. Ze schreef enkele symfonieën en kamermuziek, maar ook pianomuziek en liederen. En wij laten nu twee delen horen van haar derde symfonie.

0: Het Philharmonische Orkester Bremerhaven onder leiding van Mark Niemann speelde het tweede en derde deel uit de derde symfonie van Emily Meyer. Ja, het is vrijdag en dat betekent voor de allerlaatste keer onze
1: hit van de week.

Stacey Kent zong Smile van Charlie Chaplin, begeleid door Quator Ebène met Jim Tomlinson daarbij op saxofoon. Ja, en tot zover deze hit van deze week. Maandag, dan heeft Carine weer een nieuwe voor je.

0: een heerlijk vrouwelijk stukje met de titel Anna Maghrebi. Geschreven door Omer Avital en hem hoorde je ook op de contrabas. Avi Avital speelde mandoline, Jonathan Avijay piano en Itamar Doari percussie. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van de muziekfabriek voor deze vrijdag. En dat betekent dat hier zo meteen Jet is met Jets Vrijdagshow. En weer bomvol met leuke dingen.
1: Bomvol leuke dingen. En het Dudok-kwartet is bij mij te gast. Dat vind ik heel leuk. Het was al heel lang het plan. Ik denk al een jaar of 8. En nu is het eindelijk ervan gekomen. Maar toch net iets anders dan normaal. Maar daarover zo meer.
0: Oh, spannend. Oh, Jet houdt het spannend. Het belooft sowieso dus weer een heerlijke vrijdagshow te worden. Heel veel plezier erbij. En wij hebben tot slot nog het eerste deel uit die Italiaanse symfonie van Mendelssohn. Alvast een fijn weekend. Graag tot zondag bij het zondagmiddagconcert. Dag.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft 2 mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden daar onder meer de servers voor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten. Ze zijn niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand meer bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoeren. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft nu de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer droog en zonnig. Het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
7: Goedemiddag.

Guilsham en het Orpheus Chamber Orchestra in een van de Spaanse dansen van Pablo de Sarasate. Warmbloedige muziek bij een warmbloedige dag. Ik kijk naar buiten en ik vraag me af. Iedereen zit natuurlijk op een terras aan het strand. Zou er iemand nu luisteren? Ben ik een roepende in de woestijn? Nou, misschien denk je, ja, ik luister wel. Ik heb echt een pretpakket voor je vanmiddag. Van Palestrina tot Piazzolla, van Bach tot Boulogne. Ik heb ook solo kaarten voor het vrijdagconcert vanavond in Tivoli Vredenburg. En dan is het misschien wel weer gunstig dat anderen op een terras zitten, want dan maak jij meer kans op een kaartje. Nou, ik vertel je zo meer. Eerst even een pianoconcert, want dat moet ook gewoon.

gelukkig Gieneke, Erik en Neline, die luisteren wel. Jullie luisterden naar Fascinating Curtain Calls van Bram en Jesse Faber door het Nieuw Amsterdams Clarinet Kwartet. En daarvoor hoorde je het eerste pianokwartet van Friedrich Kernsheim. Om de week, op maandagavond, repeteer ik altijd met mijn strijkorkest. En dat komt eigenlijk altijd onhandig uit. Mijn man werkt die avond, dochter heeft atletiektraining. Het is altijd een marathon van eten, brengen, oppas, logistieke chaos. En dat geldt eigenlijk voor dat hele orkest. Iedereen komt gehaast, vermoeid, daas dat repetitielokaal binnenvallen. Om vervolgens tot laat in de avond te oefenen. Wetend dat de werkweek pas net begonnen is. En toch doet iedereen dat trouw. Zo trouw dat we eergisteren ons 20-jarig jubileum vierden. We waren 4 dagen naar het buitenland. We organiseerden een groot en meeslepend filmconcert in Tuschinski. Iedereen was er. Maar eigenlijk was het hoogtepunt een quiz die we speelden. Waarin je de componist moest raden en het jaartal waarin we het hadden gespeeld. Bleek nog best wel lastig. Heel veel stukken. Maar bij één werk wist iedereen het. Kinderen waren we nog. Zonder banen, kinderen. Geen idee hoeveel spannende, mooie en ook verdrietige dingen we nog zouden meemaken. En dat we zo lang bij elkaar zouden blijven. Dat konden we toen alleen maar dromen. Dvorak, 2006.

Amsterdam Sinfonietta speelt het eerste deel uit de Strijkerserenade van Dvorak. Lilianne luistert ook, Sietse luistert ook, Martien luistert ook. Alle mooi weerluisteraars, die melden zich nu. Wat gezellig, jongens. We zijn onder elkaar.

0: Muziek van Palestrina en van zijn Missa Kyrie was dit. En daarvoor hoorde je de vierjarige tijden van Buenos Aires van Astor Piazzolla.
1: Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Ik dweepte net wel met iedereen zit op een terras, maar... Ja, ik kan zelf soms ook echt imploderen als ik zie dat iedereen iets heeft afgesproken en ik niet. En dat je ook denkt, ja, nu kan toch niemand meer. Nou, mocht je vanavond geen plannen hebben en je hebt ook niet heel veel zin om 10 mensen op te bellen, dan heb ik een hele toffe solo-activiteit. Althans, je gaat samen met 4 andere luisteraars. Namelijk het concert bijwonen, het Afrotros Vrijdagconcert in Tivoli-Vredenburg. Met een prachtig programma. Zomers programma. Alsof ze het wisten. 1,5 jaar geleden bij de programmering. Honegger, Pastorale DT, Debussy, La Demoiselle Élue en A Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Nou, dit is echt ultieme pinkstermuziek. Pre-pinkstermuziek. Denk je, ja, dat lijkt me wel wat. Stuur dan even een bericht naar de NPO Luister-app. Daar heb je 11 minuten de tijd voor. En dat is precies die prachtige ouverture van Mendelssohn.

Overturen van A Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Dit klinkt dus vanavond live in het Avrotros Vrijdagconcert. Dan door het Radio Philharmonisch Orkest. En het Groot Omroepkoor is er ook bij. Allemaal onder leiding van Stéphane Deneuve. Daar kun je bij zijn. Ik heb nog één solo kaartje te vergeven. Laat het me gauw weten in de NPO luisterapp. Dan hoor je zo of jij een van de gelukkigen bent. Het weer is geen excuus, hè? Trekt koud op vanavond.

0: scrumptious, docious, alley, expiastic, fragicali, rufus. But that's going a bit too far, don't you think?
1: Indubitably.
0: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay.
1: Hear it.
0: Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
1: For example?
0: Yes?
1: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
2: She's
3: supercalifragilisticexpialidocious.
4: Julie Andrews toch fantastisch zingen. Je hoorde twee stukken uit Mary Poppins van Richard Sherman. Ondertussen heb ik goed nieuws voor Gaime, Sanna, Bart, Egbert en M van Haafden. Jullie hebben alle vijf een solokaartje gewonnen voor het Avrotros Vrijdagconcert vanavond in Tivoli-Vredenburg. Alle anderen, het wordt ook rechtstreeks uitgezonden hier op NPL Klassiek. Hoe tof is dat? Zometeen duik ik in de muziek rondom wat zou ik nou bedoelen? Gaat een lichtje branden? Staat vandaag internationaal in de spotlights. Zo meer. Tot die tijd is dit Glazunov. Tot zo.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
4: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk... Oh.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
2: Deze week is mijn gast, journalist en presentator... bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
1: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. Sinfoniarotterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9:00 in een auto werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn ervoor aangehouden. Een motief is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
6: En Bach.

0: English Concert onder leiding van Trevor Pinnick. Het derde orkestsuite van Bach. Ken je die mop van het strijkkwartet dat zou komen spelen? Ik kwaad me niet. Nou ja, althans, een deel is niet gekomen. Twee zijn er wel. Ik heb het over het Dudok Kwartet. Hier in de live studio zit David Famer met zijn cello. En Judith van Dril, die speelt viool. Maar ik mis Marlène en Marie-Louise. Ik mis Marlène en Marie-Louise.
1: Ja, dat klopt. We zijn een half strijkkwartet. Want Marie-Louise en Marlène zijn aan het repeteren voor ons festival.
0: Ja, de Dudok Muziekdagen.
1: Precies, ja.
0: Jullie hebben het zo druk dat jullie eigenlijk gewoon niet eens meer met z'n vieren bij elkaar kunnen zijn.
1: Nee, klopt.
0: Maar met twee is het ook leuk, hè?
1: Ja, met twee is het ook best leuk.
0: Misschien wel leuker?
1: Nou, dat zou ik niet zeggen. Moet je aan hem vragen, aan David.
0: Ja, nou ja, jullie hebben het samen sowieso heel leuk, hè, David?
2: Het is samen sowieso altijd heel leuk, ja. Het heeft voor- en nadelen met z'n tweeën.
0: Ja, sorry, ik zeg even, dit is een beetje juicy, maar jullie zijn een stel.
1: Ook nog.
0: Ook nog, ja. Maar we gaan er het beste van maken. En jullie gaan straks prachtig spelen. Ja, iets wat jullie ook speciaal nu voor vandaag voor twee muzici hebben bewerkt. Neem nog even lekker je inspeeltijd. Ik val je echt heel bruut binnen bij jullie inspelen. Gaan we even naar Dvorak luisteren. Heb je nog even tijd om op adem te komen? En dan gaan we lekker een kleine wereldpremière luisteren. Ja. Kan ik het zo zeggen?
1: Zeker.
0: Ja, kan ik zo zeggen. Heerlijk. Dvorak, leuk.

0: Solgabetta. Ze is te horen tijdens het Prinsengrachtconcert deze zomer. Je hoorde haar hier samen met het Deens Nationaal Symfonieorkest in het rondo voor cello en orkest van Dvorak.
1: My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don't know.
0: Het is vandaag internationale Sherlock Holmes-dag. Het is namelijk de geboortedag van Arthur Conan Doyle, de schrijver van de detective. Er zijn er heel veel films en series van zijn boeken gemaakt. En bij die films en series dan weer hele mooie muziek. Dus ik dacht, ter ere van Holmes, een kleine Holmes-bloemlezing. Wat je nu hoort is een hommage à Sherlock Holmes van Leo Smit uit de late jaren 20. Ontdekking.

heeft iets van de spla, hè? ja, je kan ook niet om de serie Sherlock heen. Ik heb hem gebinged met Benedict Cumberbatch. En dat is muziek van David Arnold en Michael Price.

Ja, en muziek die ik de hele tijd wilde checken, maar het kwam er maar niet van. Maar dat was bij de nieuwe serie Young Sherlock uit 2026. Er waren posters in alle abris volgens mij in Nederland. Het is muziek van Chris Benstedt. Je hoort wel iets van een patroon, hè? In al die Sherlock muziek. En muziek die ik ook recent heb ontdekt is van Daan van den Hurk. Die schrijft namelijk muziek bij Sherlock Jr. Dat is een oude stille film van Buster Keaton. En daar schreef hij muziek bij. Luister even.

komt nog een volledige opname van. Die wordt dan bij de film gezet. Dus dat hou je nog te goed. Welke ik nu helemaal ga draaien is de serie uit de jaren 80. Van muziek voorzien door Patrick Gowers. En daarin hoorde je net ook die Sherlock Holmes zeggen dat hij allemaal dingen weet die anderen niet weten.

0: Hier word ik echt rustig van.
1: Voetjes Eet was het met The Road Home van Stephen Pollis. En daarvoor hoorde je het Nederlands Blazers Ensemble met een deel uit de Serenade, de Partita van Mozart. Ik ben eventjes door de nieuwe releases, de nieuwe cd's die vandaag zijn uitgebracht, gescrolled. Althans, ja, voor zover dat ging, 99 nieuwe cd's, dan wel singles, dan wel EP's kwamen er vandaag uit. Krankzinnig veel. Hier, één daarvan.

feit dat er hele volksstammen weglopen met John Baptiste. Vandaag is dit stuk verschenen. Het heet Facile Baptiste of Facile Baptiste, ik weet niet hoe het uitspreekt. Zijn eigen bewerking van de sonaten van Mozart. Komt over een paar weken een heel album uit. Dat heet Black Mozart. En daarop staan 10 eigen bewerkingen die hij maakte van Mozarts muziek. Maar dan als een soort Afro-Amerikaanse klassieke versie. Met jazz, ragtime, stride, blues, stomp invloeden. Ik weet zelf eigenlijk niet echt wat stride en stomp is. Maar goed, nou, dat komt er dus aan. Leuk.

deel uit de Holbergsuite van Grieg, gespeeld door accordeon duo Tuak. Kijk even naar de luisterstudio hiernaast. David, die pakt zijn cello nog even vast. Ja, die is klaar zo voor zijn optreden samen met Judith. Ze gaan een nieuwe bewerking spelen van Shostakovich. Speciaal voor vandaag gemaakt. Ik ben heel benieuwd hoe het klinkt. Twee delen. Zal ik even kijken, Maarten? Twee delen Bologna? Ja, kan wel, hè? 8 minuten. En dan hoor je ze live.

0: delen uit de symfonie nummer 1 van Joseph Bologne de Saint-Georges. Door het kamerorkest Parbutice. Wat is er, Judith? Nee? Ja, gaat goed? Ja, heb je tijd nodig?
1: Nee.
0: Nee, het viel is net gevallen.
1: Ja. Dat is een ander verhaal.
0: Ja, dat is, nou, het is best wel een belangrijk verhaal dat je gaat zo spelen. Maar, wil jij even tijd hebben? Zeg eerlijk hoor. Nee? Ik kan zo het muziekje starten. Nee, Judith van der Riel, het is zo'n professional, die gaat gewoon door. En ja, Judith, dat is de primaris van het Dudok Quartet. Ze is hier samen met David Faber, cellist. Aan de vooravond van de Dudok Muziekdagen in Kampen. En ze zijn zo druk met hun eigen festivalvoorbereidingen dat twee van de vier hier niet bij kunnen zijn. Dat geeft helemaal niet, want daar hebben ze een oplossing voor gevonden. Ze nemen je eerst even mee in 1 minuut in hun festival.
2: Wij zijn met het Dudok Quartet inmiddels een jaar of 17 bezig. En dat gaat hartstikke goed eigenlijk. We hebben elk jaar heel veel concerten en reizen de hele wereld over.
3: Als kwartet word je natuurlijk altijd uitgenodigd om bepaalde programma's te doen. Maar het leuke aan een eigen festival hebben is dat je het helemaal op je eigen manier kunt invullen. En dat is eigenlijk waarom we het ook helemaal hebben opgezet.
2: Qua programmering zijn we helemaal losgegaan. We hebben bijvoorbeeld een Bach-kantate, we hebben een babyconcert, er is een concert in de bioscoop. Er is ook een samenwerking met Ellen ten Damme, die op alle 4e avondconcerten een belangrijke rol vervult. En we werken samen met Kunstencentrum Quintus en allemaal andere lokale partijen. Dus dat is echt allemaal te gek.
3: Het thema van het festival dit jaar is Alles stroomt. En het belangrijkste onderdeel van het festival zijn de 4 hoofdconcerten. En elk van ons 4 van het kwartet heeft een eigen concert samengesteld en gecureerd. Mijn eigen avondconcert, het openingsconcert, daarvan is het thema tegenstroom. En dat gaat eigenlijk over alle soorten muziek die op de een of andere manier tegen de stroom in durven te zwemmen. Met een speciale rol voor de forel, want dat is een vis die tegen de stroom inzwemt, letterlijk.
0: En de muziek bij die forel in Vrijspel, die hoor je straks. Maar nu eerst Shostakovich, want die spelen ze ook op hun festival. En speciaal voor vandaag maakt ze een bewerking van de preludes voor cello en viool live.

Shostakovich schreef zijn preludes eigenlijk voor piano. Het Dudok-kwartet maakte er toen kwartetbewerkingen van. En ja, ik ben fan van het Dudok-kwartet, maar ik ben ook erg fan van dit gelegenheidsduo. Van Judith en David, die dit vandaag voor het eerst even zo in duo-versie speelden. Te gek. Ja, en dat bewerken, dat zit in hun DNA. Daarom hebben ze ook gewoon meteen hun tanden in het forelle quintet van Schubert gezet. Daar hebben ze ook een bewerking van gemaakt voor Vrij Spel. Even dat thema

En daar is Schubert zelf eerst helemaal los op gegaan. En straks komt er dus weer een nieuwe variatie. Of eigenlijk meer variaties nog bij. Ik heb nog niets gehoord. Ik ben razend benieuwd hoe het klinkt. Blijf luisteren, dan hoor je het. Dit is Tot die tijd, muziek van Prokofjev. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er ook echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen overleden. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. Verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eist dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is een executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Dag radiovrienden, na 2000 ochtenden opstarten op de radio sluit Jeroen en ik de week af op tv.
5: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
4: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
5: Opgeruimd je weekend in met Jan Willem ruimt op.
4: Vanavond om 21:30 bij BNNVARA op NPO 1.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliquemuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.

0: Zo, zit hij aan de speed of zo?
1: Los Angeles Philharmonic onder leiding van André Previn, met de ouverture uit Rusland en Lyudmila van Glinka.
2: Vrij spel.
1: Ik heb ook mijn gasten van vandaag, David en Judith van het Dudok Quartet, gevraagd om een nieuwe variatie te maken op een heel bekend thema uit de klassieke top 400. En jullie kozen dit thema.

0: forelle quintet van Schubert. Want de forel heeft een grote rol, hè, in jullie muziekfestival.
1: Nou, in elk geval in het openingsconcert. Zoals je al hoorde, misschien eerder, cureren en programmeren wij alle vier een eigen concert. En mijn concert heeft als titel Tegenstroom. Dus dat gaat over muziek of componisten of mensen die tegen de stroom in durven te zwemmen. En de forel, die doet dat van nature.
0: Nou, heeft Schubert zelf christig gevarieerd zelf op dit thema? Wat gaan jullie doen?
1: Nou, we gaan eigenlijk allerlei muziekjes voorbij laten komen die ook de revue passeren tijdens het festival. Dus er komt een stukje van een kantate van Bach voorbij. Er komt een stukje Beethoven voorbij, dat zal iedereen herkennen. Een stukje Goodbye Dulina. En een stukje Glas.
0: Oh, wow. Jullie hebben gewoon het hele programmaboekje gewoon in vrij spel gestopt.
1: Ja, zo'n beetje. Ja. Nou, nee, het is nog wel wat groter dan dat, maar ja.
0: Oh, wauw. Hey, jullie arrangeren al heel vaak. Jullie bewerken heel veel voor strijkquartet. Doen jullie zoiets als vrij spel ook wel eens?
2: Nou, we hadden het er toevallig van de week over. We doen het eigenlijk te weinig. En we gaan het meer doen. Er zijn voor de komende seizoenen staan programma's waarbij we ook eigen composities onszelf hebben opgelegd. Dus eigenlijk is dit een soort van met één teen alvast.
0: Ja, wat ja. Goed. Oké, dit is gewoon even de opmaat naar een nieuwe afslag.
2: Eigenlijk ja, wel, ja. Ja.
0: Top. Nou, het is leuk. Daar zijn we dan allemaal nu getuigen van als NPO Klassiek luisteraars. Ik ga jullie even aankondigen. Als je het thuis... Oh, wacht even. Mijn microfoon valt uit. Wacht even. Gaat het goed? Ben ik hoorbaar? Ja, sorry. Ja, mijn draadje is... Nee, ik ben weer niet hoorbaar. Wel? Wel, ik ben wel... Sorry, ik heb hier een beetje ruzie met de snoeren. Als je kunt, wou ik zeggen, kijk even mee via nploklassiek.nl/live. Want dan zie je Judith en David in actie. Bij hun vrijspel op het Forelle Quintet van Schubert.

Wat ben ik blij met dat voornemen dat jullie meer gaan componeren, jongens. Dit is te gek. Dit was Vrij Spel op het Forelle Quintet van Schubert. Met dus al die componisten die te horen zijn tijdens de Dudok Muziekdagen in Kampen. En ik, ja, dat wil ik. Ik wil meer van dit. Ellen ten Damme, Natalia en Maria Milstein, Ties Mellema, Jesse Faber, Bram van Sambeek, Harriet Krijg. Het is er allemaal. Check dan even de site dudokmuziekdagen.nl. Dat is 28 tot en met 31 mei in Kampen. En alles is dus, had ik de site al genoemd? Ja, ik ga het gewoon nog een keer doen. dudokmuziekdagen.nl. Judith, David, dank jullie wel.

Muziek van Rachel Portman bij de film The Cider House Rules. En daarvoor hoorde je het vierde deel uit Beethovens tweede symfonie door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En ondertussen lees ik mooie reacties in de NPO Luister-app op de vrijspel van het Dudok Quartet net. Althans, Judith en David. Christine schrijft, bravo, wat een prachtige medley van stukken in de vrijspel. Boris schrijft, respect, complimenten en... Gert-Jan die schrijft, is het niet het wijsje waar Herman Finkers zijn Ardennenlied op zingt? Dat ken ik even niet. Ik heb het even opgezocht.

0: Ja, ik snap wat je bedoelt, Gert-Jan. Volgens mij is het toch net iets anders. Maar je kan het zelf controleren, want we plaatsen de... Oh, pardon. We plaatsen de vrij spel vanmiddag nog op de website van Jets Vrijdag Show.
1: Nog een klein half uur te gaan, huis, pak of je...

0: Anything Goes van Cole Porter door London Sinfonietta.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berghout. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Ik weet niet of je afgelopen week veel nieuwe films hebt gezien, maar de soundtracks die zijn uitgebracht, die zijn fantastisch. Heel veel moois. Het was moeilijk kiezen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, er was veel te kiezen en mijn topfavoriet, nou, die stond buiten kijf. Die hoor je zo. Eerst even andere mooie muziek die ik trof uit de serie Dutton Ranch. Ja, cello en gitaar, 500 strijkers. Je wil het. Van Brian Tyler en Britton Vivian.

een vervolg op de Yellowstone-serie. Nou, waan jezelf op een willekeurige ranch en ja... Nou ja, daar ben je. La la la la la. Dat is de volgende track. Vond ik ook leuk. Van Good Omens 3. Muziek van David Arnold.

schreef ook muziek voor 5 James Bond films. En is vooral heel origineel. Vond toch leuk om even te noemen. Maar mijn topfavoriet, ja,

Dit is de nieuwe Star Wars The Mandalorian en Grogu. Sinds afgelopen woensdag te zien in de bioscoop. En Ludwig Göransson, drievoudig Oscar-winnaar, die tekende voor de muziek. En ja, het is een bonte mix van elektronica en het klassieke arsenaal. Ja, kijk, dit is totale actie. Alleen die ritmetjes. Ja, het is toch echt te gek. En ook hier nog even. Daarna ga ik echt een hele toegankelijke track. Maar luister, blokfluiten, elektronica en contrabassen vechten om solo's. Oh, de contrabassen lijken te winnen. Maar ze worden uiteindelijk verslagen door aliens. En dat klinkt gewoon hartstikke goed. Het is deze geworden. Ik kon niet kiezen, maar het werd deze.

0: nieuwe Star Wars muziek van Ludwig Göransson. Ik heb hem toegevoegd aan de spellijst met alle nieuwe filmmuziek die ik draai in Jets vrijdagshow. En een link daarnaar vind je op de site nploklassiek.nl/jets.
1: Oh.

petit mec grappeliesque, grappeliens, deze Star Wars muziek, want dat is het, van Ludwig Göransson. Je hoorde Andreas Öberg op de gitaar, Luanne Homsi op de viool en Mike Valerio contrabas. Ja, de filmmuziek, luister, het is echt hartstikke tof.

Lestari Scholtes speelde de regendruppel. Althans, dat is de bijnaam van de prelude nummer 15 van Chopin. Ik krijg een vraag in de NPO-luister-app van Marion. Die zegt, Jet, weet je al wie er volgende week bij je te gast zijn? Ja, Marion, dat weet ik. Dat zijn Marco en Paolo, samen duo Ebano. Ze hebben net een nieuw album uitgebracht met allemaal stukken van en rondom Schubert. Klein voorproefje.

0: Introductie en variaties op Trokkene Bloemen van Schubert door Marco Danesi en Paolo Gorini, samen duo Ebano. En volgende week bij mij te gast in de Vrijdagshow. En dan gaan ze ook een vrij spel maken op,
1: surprise,
0: Schubert.

0: Die variatie klinkt, dat hoor je volgende week. Maar eerst kijk ik even naar de klok. En ja, het is de 25 klok. En dat is een Maartje
1: Stok.
0: Hey. Ha, Maartje, hoe gaat het?
1: Goed.
0: Ja? Ja. Kan je een kleine voorproefje geven van het podium?
1: Nou ja, ik kwam terecht, Jet, in een hele train of thoughts. Ik had er eentje te pakken. Ik moet echt oppassen dat die niet ontspoort. Maar ik ga mijn best doen. Ik begin in Dresden in 1752. En daar kom ik, tot mijn grote verrassing, een notore vrouwenverslinder tegen. En het mooie is dat deze vrouwenverslinder, deze rokkenjager, die beschikt over een aantal karaktereigenschappen waar de macho mannetjes van nu nog een puntje aan kunnen zijn.
0: Ja, dit is manosphere of all the letters.
1: Yes, yes. Nou ja, nee, dus eigenlijk niet. Eigenlijk een goede leerschool, een les voor alle macho mannen van nu. Degene die eigenlijk toen al een touwladder over de orgasmekloof legde.
0: Niet?
1: Ja. Ja, zitten we in 2026 nog steeds
0: te zoeken
1: met dat gedoe.
0: Vergrootglas.
1: Is er eigenlijk in de 18e eeuw al gewoon
0: een oplossing?
1: Ja. Ja. Dus.
0: En dit is waarschijnlijk wat je straks gaat vertellen.
1: Nou ja, ik ga.
0: Ik wil het heel graag weten.
1: Ik ga op die trein stappen zo meteen.
0: Ja. Oh, wat heerlijk.
1: En dan vraag je natuurlijk af welke muziek hoort daarbij. Ja. Nou, dat wordt dus gewoon een lekker stukje Mozart.
0: Oh. Ja. Nou, goed. Ja, nou oké. Okay. Jongens, podium. Ik zou zeggen, veeg je agenda leeg. We gaan luisteren. Er wordt een orgasmekloof opgelost. En dat was dus eigenlijk al in Dresden. 100 jaar geleden. Tot die tijd. Even een stukje noten kraken. Kraker. Fijn weekend.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.

0: RTL Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. En daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. Die wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daar niet van op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorisme-lijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. En de mannen botsten met hun vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Waarschijnlijk werkten ze samen met de eigenaren van de auto's waar ze tegenaan botsten. Het weer dan vanavond lang zonnig. Vannacht gaat het afkoelen tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. En later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
7: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
6: Ja, verder dan dat kwam ik ook niet. Klopt, ik zag dat NAV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
7: Gaat NAV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
6: Jazeker, bij NAV kun je dat combineren.
7: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
6: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
12: podium met Maartje Stokkers.
13: Goedemiddag en hartelijk welkom bij Podium. Fijn dat je luistert. Zoals je van ons gewend bent, het nieuws. Er is namelijk verdrietig nieuws voor de orgelpijpenmakers uit Zeist. Ze moeten stoppen na meer dan 100 jaar. En straks zetten we de bouwlamp weer op een vrouwelijke componist. In dit geval Gabriela Ortiz in Female Friday. En er is nieuws over dirigent Elim Chan. Eerst, ja, die lente. Nou ja, de zomer die hangt in de lucht. Dit is muziek over het Ierse boerenleven van Amy Beach.

0: Dat was een deel uit de suite voor twee piano's, Founded Upon Old Irish Melodies, van Amy Beach. Gespeeld door Ludmila Berlinskaya en Arthur Ancel. Elim Chan wordt de eerste vrouwelijke chef-dirigent en muzikaal leider van de San Francisco Symphony. Een grote stap. Ze volgt dirigenten op als Edo de Waard, Herbert Blomstedt en de onlangs overleden Michael Tilson Thomas. Haar directe voorganger is Esa-Pekka Salonen. En volgens Elim Chan is de invloed van deze dirigenten nog steeds te horen. De San Francisco Symphony heeft volgens haar een groot hart. En dit is wat ze nog meer over haar aanstelling zegt.
1: I think it's so important as musicians, as the symphony orchestra of a city, and in this case, the San Francisco Symphony, with such a beautiful city, with such a vibrant and special community. We are the thread and needle of the society, of the community, using music as a way to knit the social fabric back together. I can see myself, you know, making a home here.
0: Elim Chan gaat die toch al vitale gemeenschap in San Francisco, die muzikale gemeenschap, aan elkaar breien. En dat doet ze natuurlijk met muziek. Zij nam in 2024 afscheid van het Antwerpse Symfonieorkest, waar ze 5 jaar chef was. En ze dirigeert ook regelmatig in Nederland. Vorige maand nog Elgar en Beethoven bij het Concertgebouworkest.

0: Dat was het eerste deel, Lever du jour, uit de tweede Daphnis et Chloé suite van Maurice Ravel. Je hoorde het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Elim Chan, de nieuwe chef van het San Francisco Symphony. De orgelpijpmakers Jacques Stinkens, dat bedrijf, dat op 21 maart werd verwoest door een brand, moet nu definitief stoppen. Dat schrijft de directie in een verklaring. Het bedrijf bestond al meer dan 100 jaar en was naast hofleverancier ook internationaal een grote speler. Er zijn orgelpijpen van Stinkens te vinden in de Verenigde Staten, in Praag en in de opera in Sydney zelfs. De directie wilde na de brand nog proberen om een doorstart te maken. Dat heeft een grote impact op de orgelwereld. Voor orgelmakers in Nederland die zelf geen pijpen maken, is het veel lastiger om nu aan hun pijpen te komen, zegt een Limburgse orgelmaker tegen RTV Utrecht. Ja, geen doorstart dus. Nou, na dit verdrietige nieuws gaan we toch even kijken hoe het staat op de Nederlandse snelwegen. Dennis Mooi, nee, Erik Evengroen zit bij de AWB, hoor, Erik.
1: Dennis zit wel naast me, althans, nou, bij de bureaus, maar in dit geval ben ik het inderdaad. Ja, het verdrietig nieuws. Het is op de weg ook niet zo heel best, moet ik eerlijk zeggen. Want het staat nog altijd ruim 800 kilometer file. We kwamen van bijna 1000, dus het hoogtepunt hebben we wel gehad. Maar het is nog altijd dus hartstikke druk op de weg. Het heeft natuurlijk alles te maken met het aanstaande Pinksterweekend. Veel recreatieverkeer en woonwerkverkeer bij elkaar. Dat zorgt voor lange files. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel zo'n 8 kilometer file rijden met ruim een half uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 3 kwartier oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd net voor knooppunt de Klaverpolder. Ook hier heb je een half uur vertraging. En we zien ook veel recreatieverkeer op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen Brielen en de Haringvlietdam 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO Klassiek.

0: Dit is muziek van een nieuw album. Je hoorde van een anoniem componist Rondello, een Kyrie. Het is het nieuwe album van het Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya. Het is vrijdag. Tijd om een vrouwelijke componist extra in het zonnetje te zetten. Want als die zon maar goed staat, dan werp je een schaduw en word je een vrouw mit Schatten. En iemand die het culturele landschap vormgeeft. Muzieksamensteller Sigrid Bruggeler, sorry Sigrid, die staat naast mij. En jij popelt om muziek te draaien, maar de grote vraag is natuurlijk van wie?
1: Van, tromgeroffel, de Mexicaanse componist Gabriela Ortiz. Ja, sommige mensen zullen haar kennen van de zee aan Grammys die zij de afgelopen 2 jaar in ontvangst heeft mogen nemen voor haar werk. En andere mensen zullen haar misschien kennen omdat zij dit seizoen componist in, composer in residence, een residentschap in Amsterdam bij het Concertgebouworkest heeft gedaan. Of ja. Doet eigenlijk dit hele seizoen.
0: Hoe kwam het zo?
1: Nou ja, het begon natuurlijk allemaal in Mexico.
0: Ja.
1: Daar groeide ze op.
0: Ja.
1: In een huis met muziek van Beethoven, maar net zo goed daarnaast Mexicaanse mariachi muziek.
0: Ja.
1: En dat werd eigenlijk al een voorbode van hoe haar werk er later zelf uit zou komen te zien. Ze ging zelf piano spelen, Bach. En toen maakte ze kennis met de muziek van Igor Stravinsky en Béla Bartók. Mm. En daar ging er echt een vuurtje aan. Want ze dacht, hey, wat geweldig, al dat ritme. En het hoeft niet allemaal keurig in drieën of in vieren. Je kunt ook combinaties maken, onregelmatige blokjes.
0: Ja, je kunt ook gewoon in 7/19 componeren.
1: Bijvoorbeeld.
0: Hoe cool.
1: Ja, alles kan. Dus daar ging echt een wereld voor haar open.
0: Ja, ja. Ja, letterlijk.
1: Zeker, want dat ritme is heel belangrijk geworden in haar werk.
0: Ja.
1: Want eigenlijk wilde ze vroeger ook flamenco danseres worden. En als flamenco danseres ben je zelf een percussief instrument. Je maakt muziek met je voeten, met je handen. Je accentueert dingen met je lichaam.
0: Ja.
1: Uiteindelijk heeft zij gekozen om muziek te gaan schrijven. Maar dat ritme is net zoals in de flamenco nog bijna een voelbare ervaring. En zij vindt ook dat het zo moet zijn voor een goed stuk.
0: Ja. Nou ja, in Europa sloeg die muziek dan een beetje aan? Om in de percussieve termen te blijven?
1: Ja. Ja, ze is zeker niet met stille trom uit Europa vertrokken. Zij raakte verliefd op de Europese muziek vanuit Mexico. En het was haar droom om daar naartoe te gaan, om dat verder te studeren.
0: Ja.
1: Maar de liefde was niet direct wederzijds. En dat draaide eigenlijk uit op een teleurstelling voor haar. Zij ging compositielessen volgen in Duitsland en in Oostenrijk en in Italië. Daar had ze nota bene les van een Latijns-Amerikaanse compositiedocent.
0: Ja.
1: Die zei, nee, al dat ritme, dat moet er allemaal uit.
0: Nee.
1: Dus men was constant bezig haar in een hokje te duwen waar ze eigenlijk niet in thuis hoorde. En in het kader van haar residentschap in Amsterdam heeft ze ook les gegeven aan compositiestudenten.
0: Ja.
1: En dan is ook wel haar boodschap van blijf bij je eigen stem, want daar is er maar één van.
0: Ja, precies. Ja. En want achteraf heeft dat dus haar composities eigenlijk heel sterk gemaakt, juist door bij zichzelf te blijven. Laten we eens wat van haar gaan horen. Wat heb je bij?
1: Nou, heel graag. Ik heb een nieuw trompetconcert van haar meegenomen. Dat ze schreef voor de Venezolaanse trompetist Pacho Flores. En het heet Altar de Bronce. Het bronzen altaar.
0: Mm-hmm.
1: En zij heeft dat voor hem geschreven. Ze hebben ook lang daarover gesproken. Hij heeft wel 20 trompetten laten horen. Om te laten horen wat er allemaal mogelijk is. Wat hij allemaal kan. En dat hoor je ook echt terug in dit concert. Dat is heel erg leuk.
0: Ja.
1: En verder is het misschien aardig om te vertellen dat ze heel erg denkt vanuit textuur en kleuren in haar composities. En het trompetconcert bestaat uit 2 delen. En het eerste gaat uit van de trompet in een vloeibare vorm. Zo heet het ook.
0: Ja.
1: En we gaan nu luisteren naar deel 2.
0: Ja.
1: Dat heet Cobre color rojizo y metallico brillante. Rood uitgeslagen koper en glanzend metaal. Daar heeft de trompet zijn vaste vorm aangenomen.
0: Ja.
1: En voordat het Royal Liverpool Orchestra inzet, begint het met een lange trompetsolo die schittert aan alle kanten.

0: Amerikaanse repertoire. Soms kun je wel eens hebben dat als een klassiek orkest een uitstapje maakt naar een ander genre, dat dat dan echt tenenkrommend kan zijn. Maar hier is dat echt niet het geval. Ze hebben onder leiding van hun chef Domingo Indoyan zich echt gespecialiseerd hierin. Al een hele mooie plaat opgenomen met Venezolaanse klassieke muziek. En hij is zelf ook half Venezolaans, half Armeens. Dus misschien heeft dat er ook mee van doen. Maar het is in ieder geval een feest om naar te luisteren.
1: Ja. Nou, als wij nog meer Latijns-Amerikaanse muziek nodig hebben, dan weten we jou te vinden, Sigrid. En weten wij Gabriela Ortiz nog een keertje te vinden? Dat is ook wel de vraag.
0: Nou, komend seizoen, dat is mei 2027.
1: Oké, dan hebben we nog even.
0: Ja, dan gaat haar stuk La Reina Roja in Nederlandse première in de NTR Zaterdagmatinée. En dat heeft ze in opdracht geschreven van het Concertgebouw. Dus ook als onderdeel van haar residentschap hier.
1: Oh, cool. Gabriela Ortiz, die naam gaan we, nou ja, onthouden als we hem niet al wisten. Goed, zometeen met het weekend voor de boeg hebben we de leukste concerttips voor je. Van zuid naar noord. Hier is eerst Bach.

0: Zo, dat was het tweede deel uit het trompetconcert Het Bronzen Altaar van de Mexicaanse componiste Gabriela Ortiz. Je hoorde trompetist Pacho Flores, voor wie ze dit concert componeerde. En Sigrid, jij nam deze muziek mee in het kader van onze Vrijdagsvrouwen. Is het nou toeval dat dit zo goed klinkt met dit orkest, het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, denk je?
1: Nou, ik denk het niet helemaal. Ze focussen zich echt op Latijns-Amerika.

Dat was het eerste deel uit het vierde Brandenburgs concert van Bach. Je hoorde de Academie voor Alte Muziek Berlijn en violiste Isabelle Faust. Morgenavond is Isabelle Faust te horen in heel ander repertoire. Dan klinkt in Amsterdam, muziekgebouw, 14 pour la fin du temps van Olivier Messiaen. Het beroemde werk, geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt uitgevoerd door een topcast. Zij dus, Isabelle Faust, violist, klarinetist Jörg Wiedmann, cellist Jean-Guyen Keras en pianist Pierre-Laurent Aimard. Morgenavond in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En in Eindhoven is deze week het Storioni Festival begonnen. Tot en met volgende week donderdag staat de stad in het teken van kamermuziek, met een programma vol muzikale stadswandelingen, fietstochten en intieme concerten. Het concert van zondagmiddag met onder andere pianist Georgi Gigashvili zenden onze collega's van het avondconcert aanstaande dinsdagavond uit. En wie met Pinksteren van muziek en het mooie weer wil genieten, kan terecht bij Klassiek in de Tuinen. In de kasteeltuinen van Arsen, of is het Arken in Limburg, spelen verschillende kamermuziekensembles in de open lucht. Ook kunnen bezoekers een zelfspelende Steinway Weltevleugel bewonderen, oftewel een pianola. Zondag en maandag van 10 tot 6 op verschillende locaties in de kasteeltuinen. Nou, al onze tips, de tips van Podium, die vind je terug op de site npoklassiek.nl/podium. En nu geen zelfspelende Steinway, maar eentje die wordt bespeeld.

0: Dat was de Nocturne, opus 55, nummer 1. Frédéric Chopin, gespeeld door Arthur Rubinstein. Ja, ik brand van nieuwsgierigheid of er al asfalt gesmolten is en er allemaal files staan. Hebben wij Erik Evengroen al aan de lijn? Nee. Nou goed, dan gaan we gewoon lekker door met muziek van Thomas Adès.
1: Podium met Maartje Stokkers op M.

0: Dat was muziek van Thomas Adès, Tower voor Frank Gehry. Je hoorde het Halle Orchestra onder leiding van Adès zelf. Adès is al meer dan 30 jaar verbonden met het Halle Orchestra in Manchester. In de jaren 90 was hij er al composer in residence. Zijn relatie met het orkest is onlangs geïntensiveerd. Naast zijn componeerwerk treedt Adès er vanaf dit najaar aan als gastdirigent. En het is zijn eerste officiële, ja, vaste dirigeerrol. Eerder heeft hij ook al wel eens het Symfonieorkest van Londen en van Wenen en ons eigen Concertgebouworkest gedirigeerd. Oké, het is heel druk op de wegen. Dus ik ben heel blij dat Erik Evengroen toch weer nog even aan de lijn is. Erik.
1: Ja, door de drukte hebben we het ook zelf ook druk op kantoor natuurlijk. Ja, met allerlei media en dergelijke. En ook zeker nog tijd voor jullie. Want we hadden er nog steeds een hele drukke spits. Daar steken nog. De drukte begon al rond 12 uur vanmiddag. Op dit moment nog bijna 600 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Volknoop het Empel bijna 3 kwartier op onthoud. En de A7 Groningen-Afsluitdijk voor Oude Haske gebeurde zojuist een ongeluk. En ook hier ruim 3 kwartier vertraging.

0: Dat was het scherzo, derde deel uit het piano trio nummer 2 van Beethoven. Je hoorde het Busch trio. Zometeen in het tweede uur van Podium hebben we muziek van het Alban Berg kwartet in de gouden opname. En ik ga je bijpraten over de orgasmekloof. Ja, dat wil je echt niet missen. Hou die radio aan. Tot zo, na het nieuws en de ster.
1: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
2: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
3: Ga mee op reis met een bekende gast.
4: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
3: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
5: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk... Oh.
3: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
6: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
3: Deze week is mijn gast, journalist en presentator... bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
2: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven, zegt de rechter opnieuw. Voor de tweede keer had een groep omwonenden een zaak aangespannen bij de bestuursrechter. De groep zegt dat de procedures niet goed zijn gevolgd. De rechter begrijpt dat omwonenden zich overvallen voelen door de snelheid, maar zegt dat de spoedprocedure geoorloofd was omdat de behoefte aan noodopvang acuut was. En daarbij kon niet worden gewacht op de verlening van vergunningen, zegt hij. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij een anti-AZC-protest in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd er meermaals gedemonstreerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook brandjes gesticht en de politie bekogeld met vuurwerk. Het OM had tegen beide mannen 10 maanden cel geëist. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Dat wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie zou hebben opgelopen. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse oud-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige politicus is nu fractievoorzitter in het Franse parlement voor de partij van president Macron. Toch wil hij zich zoveel mogelijk van Macron onderscheiden, omdat veel Fransen ontevreden zijn over de president. De partij van de radicaal rechtse Marine Le Pen staat aan de kop in de peilingen. Deze zomer wordt duidelijk of Le Pen zelf mee mag doen aan de verkiezingen na haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft zich tegen de bezuinigingen gekeerd. Volgens de werkgevers zijn problemen als het volle stroomnet en de oplopende inflatie nu urgenter. En de aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. Het weer dan zonnig, droog, 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, kan er maximaal 29 graden worden. Later in het noorden nog kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
5: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren. Maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
7: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
8: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw. Met de onthullende documentaire William and Kate, The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft, waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk morgen om 8:45 bij de EO op NPO 2.
9: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.
10: En met Carolyn Shaw. Een deel uit haar werk Plan and Elevation.

The Beech Tree uit Plan and Elevation van Carolyn Shaw. Je hoorde het Noors Kamerorkest onder leiding van Pekka Kuusisto. Morgen vindt in het Duitse Bayreuth het Richard Wagner Straatfeest plaats. Oftewel het Riwa Straatfeest. Het is geen grap. Het is de aftrap van een feestjaar. Dit jaar bestaan de Bayreuther Festspielen 150 jaar. Nou, en dat is het operafestival dat Richard Wagner speciaal voor zijn eigen muziekdrama's oprichtte. En waarvoor hij het Festspielhaus op de Grünen Hügel liet bouwen. Nou, tijdens het Riwa Straatfeest verandert de Richard Wagnerstraße in een interactieve route langs het leven van Wagner. Bezoekers kunnen zelf piano spelen, luisteren naar live optredens en ook kostuums uit het festivalarchief passen. Er is ook een modeshow. Nou, ik ga nu in de auto in. En voor ons is dat nu een uitgelezen kans om deze nog even uit de kast te trekken.

0: Een van de wezendonklieder, de eerste, Der Engel, van Richard Wagner. Je hoorde mezzosopraan Janet Baker met het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Reginald Goodall. De ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen. Erik, voordat je de files gaat lezen. Ja. Ik wil heel even. Heb je het druk? Ja, jullie hebben het heel druk. Want wij moeten op tijd moeten we jullie bellen. Zodat jullie op tijd. Maar hoe zit dat dan? Je hebt een eigen bureau en een eigen hokje dan waar je dan de files leest?
1: Ik kan wel heel kort, als jullie de tijd hebben, heel kort de uitleg geven. Nee, we werken op met z'n drieën op de actie per groep. We hebben een ochtend- en een avondgroep van drie collega's. Ik werk nu met Dennis Mooij en met Edwin Gers. Misschien ook een bekende namen.
0: Ja, zeker.
1: En tussen de uitzendingen door zijn wij files aan het verzamelen. Zeker met zo'n drukke spits als nu. We schrijven stukjes voor de internetsite. We twitteren de eventuele files. Ook een collega doet nu het buitenland. Ik doe dan nu Nederland. Maar tussendoor, en zeker als er natuurlijk nu iets aan de hand is. Met Pinksterdrukte. Dan belt de media ons ook. Dus de krant, de televisie, de Hart van Nederland. Had ik net weer aan de lijn ook. Toen jullie net een half uur geleden bellen. En die willen allemaal natuurlijk even een quote van in hun artikelen. Er met op de weg gebeurt. Dus alle informatie die in Nederland over de situatie op de weg hoort en ziet, die komt bij ons vandaan.
0: En dan bellen de mannetjes en de vrouwtjes van de radio jullie en dan rennen jullie naar een hok om dan
1: kijk, de uitzendingen van Radio 2 en 1, die staan vast. Hè. Daar hebben we natuurlijk een vast uitzendschema voor elk half uur. Maar bij jullie is, omdat de tijd nog wel eens switcht, hebben we afgesproken van die paar uitzendingen. Bel even van tevoren, hoe laat we dan dat erin kunnen passen.
0: Super lief.
1: En nu waren jullie net wat aan de late kant, want op een gegeven moment is de lijn ook weg. Dus dan gaan we weer naar 2 en daar kan ik dan niets aan doen. Dus vandaar weer van, joh, als jullie het weten, dan kunnen wij de rekening houden.
0: Nee, ik vind het gewoon.
1: En dan nemen we de telefoon ook niet op. Want dan moeten we namelijk naar Radio 4, want dat is ook niet onbelangrijk.
0: Nee, precies. Nou, en kom dan maar door met die files dan.
1: Ja, want die staan er nog best wel. Want ik gaf net al even de samenvatting. Hè. Door het lange Pinksterweekend is het hartstikke druk geweest op de weg. En eerlijk gezegd nog altijd. We kwamen van bijna 1000 en nu nog altijd zo'n 380 om precies te zijn. En op een aantal plekken nog veel vertraging, zoals de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Maarhezen gebeurde een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. De A7 Groningen richting de Afsluitdijk. Daar is een ongeluk gebeurd bij Heerenveen. Ook hier is de weg weer vrij, maar de vertraging nog altijd een half uur. Ja, en nog altijd veel vakantieverkeer.

0: keer op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haringvlietdam rijdt het langzaam over 11 kilometer met ruim 3 kwartier oponthoud.
1: Podium op NPO Klassiek. Met Maartje Stokker.

0: Dat was La Berlinoise. Niet alleen de titel van het stukje, maar ook de titel van of de naam van het ensemble dat het speelde. Muziek van de balletmeester van het Hof van Dresden, Johan Adam. Ik heb het over het Hof van Dresden in de 18e eeuw, mid-18e eeuw. Toen was Dresden een van de weelderigste centra van kunst en cultuur van Europa, West-Europa. En in 1752 vond daar een bijzondere voorstelling plaats. Heeft daarna ook nooit meer plaatsgevonden en het is ook niet bewaard gebleven. Maar het was een uitvoering van de opera Zoroastre van Jean-Philippe Rameau. Genoemd naar de Perzische filosoof Zarathustra. En handelend over de strijd tussen licht en wijsheid en donker en onderdrukking. Viel dus ook heel goed bij de vrijmetselaars en de verlichtingsdenkers. Het was een Franse opera dus. En in Dresden. En daar was alles hip en happening. En daarom wilden ze de boel dus in het Italiaans. En speciaal dus voor deze voorstelling werd iemand benaderd die een enorm spektakel voor zich zag met deze opera. En ook nog eens zijn kans schoon er een hele familieproductie van te maken. Want zijn moeder was namelijk zangeres aan het hof en zijn zusje danseres. Ik heb het over Giacomo Casanova. Ja, die Casanova. Die maakte zo'n spektakel van Zoroastre dat er hier en daar dus nieuwe muziek gecomponeerd moest worden. En dat gebeurde dus door balletmeester Johan Adam. Oké, dat was hoofdstuk 1. Nu komt het volgende. Ik ga er even door met Casanova. De man die neergezet wordt als meedogenloze vrouwenverslinder, maar eigenlijk een intelligente man was met psychologisch inzicht. Oké, hij had bindingsangst, stond snel in vuur en vlam. Maar als dat vuur doofde, en dat gebeurde ook vrij snel, was hij ook direct gevlogen. Maar, en dit is iets wat we nog niet van hem wisten, hij vond het heel belangrijk dat zijn bedpartners evenveel genoten als hij zelf. Hij luisterde heel goed naar ze. En trouwens, hij was dan wel snel weg, maar bleef vaak wel bevriend met de dames met wie hij affaires had gehad. Maar hebben we anno 2026 dan alsnog helemaal niets geleerd van Casanova? Nee, dat blijkt dus uit wat nu al een aantal jaar als de orgasmekloof wordt aangeduid. Vrouwen geven nog steeds niet de prioriteit aan hun eigen plezier. Mannen komen 2,5 keer zo vaak klaar als vrouwen. Maar het is niet alleen een probleem in de slaapkamer. De orgasmekloof is een sociaal-maatschappelijk knelpunt omdat genderongelijkheid in stand gehouden wordt, de seksuele autonomie van vrouwen wordt ondermijnd en relaties komen onder druk te staan omdat seksueel genot gecommercialiseerd wordt met sekstoys die solistisch gebruik aanjagen. Ja, van de regen in de drup, zeg maar. Nee, geef mij dan maar Casanova. Wist je trouwens dat hij bevriend was met Lorenzo da Ponte? Jawel, de librettist van onder andere Mozart's opera Don Giovanni. Nou, dat was pas een vrouwenverslinder. De Andrew Tate'tjes zullen groen en geel zien van jaloezie. Maar gelukkig is dit slechts fictie.
1: Maravilla, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio.

Muziek van Mozart. Je hoorde hier Leporello, die alle veroveringen van Don Giovanni even oplepelt in de Catalogus aria. Je hoorde als Leporello André Schoen met het Mozarteum Orchester Salzburg onder leiding van Roberto González Mongas. Morgenavond, na Podium op zaterdag, klinkt Turandot van Giacomo Puccini in Opera Live rechtstreeks vanuit de Metropolitan Opera in New York. De titelrol van Prinses Turandot wordt vertolkt door sopraan Anna Pirozzi. Prins Kalaf wordt gezongen door tenor Brian Jagde. De Oekraïense Oksana Liniv dirigeert. Nou, wij blijven even bij de opera van Thomas de Hartman. Zijn opera Esther, geschreven bij kaarslicht onder de nazi-bezetting van Parijs, verhaalt over het bijbelse verhaal dus. Esther redt daarin het Joodse volk van de ondergang. Na voltooiing verdween het manuscript in een la, maar nu is er een opname. Uit het intermezzo de Assyrische dans.

Dat was de Dans Assyrienne uit een intermezzo uit de derde acte van de opera Esther van Thomas de Hartman. Het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Kirill Karabits. Vorige maand overleed violist Günter Pichler op 85-jarige leeftijd. Dat gebeurde bij een auto-ongeluk notabene. Toen hij 18 was, werd hij concertmeester van de Wiener Symphoniker, maar toch koos hij voor een carrière in de kamermuziek. Hij richtte in 1970 het Abbenberg Kwartet op, een van de meest toonaangevende strijkkwartetten van de 20e eeuw. Hij speelde erin tot het kwartet in 2008 werd opgeheven. Deze week laten wij de mooiste opname van het Abbenberg Kwartet horen in Podium. Het kwartet richtte zich vooral op de Weense klassieken, Haydn, Mozart, Beethoven, maar brak ook een lans voor muziek uit de 20e eeuw. Het was het doel om bij elk concert ook minstens één modern werk te programmeren. We beginnen daarom deze week steeds met een werk uit de 20e eeuw. En vandaag is dat muziek van de Hongaarse componist Béla Bartók.

Dat was het vierde deel, Allegretto Pizzicato. Dat hoorde je ook wel uit het vierde strijkkwartet van Béla Bartók. Door het Alban Berg kwartet. Ja, dit kwartet trad op in de mooiste zalen en over de hele wereld. Ze waren ook regelmatig te gast in het Concertgebouw in Amsterdam. In 1982 schreef een recensent: het was allemaal even knap berekend. Even fabelachtig afgewogen in tempo, in klankkleur, in dynamiek. Laaiende geestdrift gaat bij dit ensemble samen met de hoogst denkbare klankcultuur. Elke nuance wordt gekoesterd en toch gaat de grote lijn nergens verloren. En dat alles is ook te horen in de opname van het eerste strijkkwartet van Johannes Brahms, waarin ook weer de warme klank van het Alban Berg kwartet duidelijk naar voren komt. Het gepassioneerde spel van de mannen laat je geboeid luisteren tot het einde.

Dat was het tweede deel, de romance uit het eerste strijkkwartet van Johannes Brahms. Een opname uit 1983 door het Alban Berg Kwartet. En er is trouwens een nieuw werk van Brahms ontdekt. Nou, hoe dat zit, kun je lezen op npoklassiek.nl.

La Tempesta di Mare, muziek van Antonio Vivaldi. Het is een nieuw album, vers van de pers, vorige week uitgekomen. Een ensemble uit Monaco, Les Musiciens de Prince, onder leiding van Gianluca Capuano. En hier, Felicity Lott, ze is ons deze week ontvallen. Maar haar stem zal ons en generaties na ons nog lang vergezellen. Hier zingt ze van Charles Gounod, Le Soir.

0: Dat was Felicity Lott, vorige week overleed ze. Ze zong hier nog Le Soir van Charles Gounod, begeleid door Graham Johnson. Brecht van Hulten, jij staat al klaar voor opium. Ja. na zevenen. Wie heb je vandaag als gast?
1: Vandaag theatermaker Boukje Zwijkman. En zij komt praten over haar nieuwe voorstelling. En die gaat helemaal over klei.
0: Klei?
1: Ja, ik heb hem gisteren gezien. Spectaculair.
0: Oh, wat cool. Ja. Nou, een fijne uitzending geweest. Ja, veel plezier. En alle informatie over Podium vind je op npoklassiek.nl/podium. Nog een heel mooi zonnig weekend gewenst. Dag.
2: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
3: Stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
5: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate – The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen die opvang van 150 asielzoekers op een veld van een voetbalclub. Daarbij werden ook brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
1: Toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettiol behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Brecht van Hulten.
11: Goedenavond en welkom bij Opium op deze zomerse zwoele avond. Het komend uur kun je je verheugen op veel mooie muziek van Karl Stamitz, Dora Pijacevic en Silvio Rodriguez. Onze cultureel ambassadeurs zijn er een Pinksterweekendje tussenuit. Dus ik heb zelf een fijne cultuurtip voor je. En we staan vanavond met onze poten in de klei. Althans, dat doen ze in de nieuwe voorstelling Klei van theatergezelschap Schweigman en... Ik wou zeggen en Co. Nee, dit is Schweigman en... Daar was ik gisteravond. Regisseur en artistiek leider Boukje Schweigman komt vertellen over de fijne kneepjes van het moddergooien. Maar eerst muziek van Gerald Finzi.

0: Saxofonist Amy Dixon speelde samen met het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Cullen het zesde nummer van Gerald Finzi's Earth and Air and Rain. Ja, en wat krijg je als je die drie elementen aarde, lucht en regen samenvoegt? Dan heb je klei. Wat voor materie is dat? Wat zijn de eigenschappen en hoe kun je met klei alle zintuigen op een onverwachte manier prikkelen? Met die vragen ging theatergezelschap Zwijgman en aan de slag. En dat leidde tot de nieuwe voorstelling Klei. Die wordt gespeeld in een enorme bolvormige tent, een soort doom, in het Utrechtse tuincentrum Stek. Binnenin de tent een groot rond bassin met 10 ton klei en 500 liter water. En daarin drie performers die zich ruim een uur volledig overgeven aan de klei. Tot aan modder worstelen aan toe. Bedenker en regisseur van Klei is artistiek leider Boukje Zwijgman. Welkom.
1: Hallo.
0: Ja, jouw theatergezelschap die heeft eigenlijk altijd een soort natuurkundig verschijnsel, fenomeen als uitgangspunt voor een voorstelling.
1: Ja.
0: Deze keer is dat dus klei.
1: Ja.
0: Wat triggerde jouw aandacht voor klei?
1: Ja, ik vind klei al langer een heel interessant materiaal, omdat het zo mega aards is. Zeg maar, het is ja, toch het meest aardse materiaal zo ongeveer wat je kan verzinnen. En als je zo'n kaal veld van klei hebt, dan lijkt het zo heel niksig. En klei is ook vaak een beetje vervelend, want je wordt vies en het kleeft overal aan. En het heeft iets zwaars en logs, maar het zit ook vol met levenskracht. En ik ben wel eens een tuin begonnen op een klei wat helemaal doorgeakkerd was en gelandbouwd en niks meer was. En dan na een jaar komen er allemaal distels. En het jaar daarna komen er allemaal paardenbloemen. En je denkt, waar komt het vandaan? En dan nu, een paar jaar later, is het één grote groene oase. Dus die niksige
0: klei,
1: die heeft heel veel levens. Dat wil, weet je wel, in zich. En dat kan zich dan ineens verschijnen. Dus die dubbelheid ook van dat materiaal, dat zware en het logge, maar ook die enorme potentie en vruchtbaarheid en levensenergie. Ja, dat vind ik gewoon super intrigerend aan klei. Ja.
0: En dat zag je aan klei, of dat bemerkte je. Wat waren je associaties? Had je meteen al gedachten over, zo kan ik daar iets mee doen voor een voorstelling?
1: Ja, ik vind de wereld momenteel, weet je, er zijn zoveel verhalen en er wordt zoveel onzin verteld waar gewoon grote groepen mensen maar achteraan lopen. En ik dacht, ik snap het niet meer. Ik snap de wereld heel vaak niet momenteel. En dan denk ik, en dat is dan ook een soort diep verlangen om gewoon heel erg terug te gaan naar een soort essentie. Gewoon juist dat hele no-nonsense aardse. Wat is het om mens te zijn? Mens op aarde. Weet je wel, laten ruis en al die verhalen even buiten de deur. En wat is wij in een lichaam op de aarde? En die menselijkheid, kunnen we daar weer mee werken? En kunnen we zo tot een essentie komen? En dan wil ik dus ook niet een verhaal daarover vertellen. Maar echt die lichamen, je hebt ze gisteren gezien. Ja. Die zo vol overgave, weet je wel. Godet Hoeken, Skyte, Shade van Zee en Niels van Heiningen. Die hebben echt zoveel overgave in hun performance. En dan valt die hiërarchie ook weg tussen. Want een van die verhalen is natuurlijk dat we al eeuwenlang doen alsof de mens boven de natuur staat. Of dat die. Ja, en wat als we dat ook even achterwege laten? Maar echt mens met het element klei dan, omdat het voor mij zo'n aards element is. Dus je komt ook heel snel in de associaties wel van mens en aarde. Hoe gaan we met de aarde om? En Zorro Feigl, hij is een kunstenaar die heel vaak bewegende kunstwerken maakt, heeft dus ook een soort trillende vloer gemaakt en een kleilandschap, waardoor die spelers ook echt iets aangaan met die aarde of dat kleiveld. Dat kan trillen, dat kan. Ja, en dat vond ik zo'n mooie metafoor ook voor de aarde, die eigenlijk al heel lang allemaal signalen geeft van hoor mij, zie mij. Het is leuk met al jullie oplossingen vanuit het menselijk technologische denken, maar de wereld wordt er echt niet beter van voor het hele ecosysteem en ook niet voor de mensheid. Dus hoor mij.
0: Ja.
1: En ik dacht, dat wil ik eigenlijk. Klei als een soort uitnodiging ook weer om echt te luisteren En samen te werken met die aarde, om samen weer verder te komen.
0: Ja, waarmee die aarde, in, je noemde Sorrel Feigler inderdaad, beeldend kunstenaar die het decor, of dat is dat grote bassin, heeft ontworpen, wat inderdaad trilt en doet. En met al die waterpoeltjes en die klei. Maar dat is dus eigenlijk ook een soort personage naast de drie spelers
1: erop. Medespeler, ja.
0: Medespeler,
1: zeker,
0: ja.
1: Tegenspeler, ja.
0: En ja, die drie spelers, je noemde het al, die gaan volledig op in de klei eigenlijk. Ze storten zich erop, hè, met hun hele lijf. Ze bouwen ermee, ze stoeien ermee. Soms gaan ze lang uit erin liggen. Ze dansen erop, ze gooien met klei. Ze worstelen met z'n drieën eigenlijk als één orgaan door de modder. Ja, in het begin dacht ik eventjes, waar zit ik naar te kijken?
1: Ja.
0: Maar is dat ook wat je beoogt bij het publiek trouwens? Eerst even die verwarring van...
1: Ja, even uit die dagelijkse... We zitten zo in een dagelijks verhaal, in staat van zijn. Van laten we daar eerst even ons van losweken. Om weer tot die essentie te komen. Ja. Dus ja. Je krijgt ook als bezoeker een soort blauwe overgooien aan. En je, als bezoeker ben je ook een soort blauwe zee rondom dat kleiveld. Dus het is aan de ene kant een heel verbeeldende wereld, heel onalledaags. Om daarbinnen juist eigenlijk naar zo'n hele aardse realiteit te kunnen gaan.
0: Ja, ja. Ja, je zit inderdaad allemaal met zo'n soort cape om. Tegen de kleispetters die er ook af en toe in het rond vliegen. Maar ik dacht steeds, wat ik zo bijzonder vond. In eerste instantie dat je ziet die spelers en dan denk je, oh heftig. We hebben onder de klei. En op een gegeven moment verdwijnt eigenlijk het menselijke. Worden ze een soort één geheel met die klei. Omdat ze ook helemaal onder zitten. Hè?
1: Ja.
0: Ik vroeg me af, hoe heb je hun zover gekregen om dit helemaal te doen? Want nou ja, hun hele lijf, de kleren, de haren, het zit soms zelfs ook in de ogen. Ja, in de ogen niet, maar op de oogleden. Dat je denkt, wel, als dat maar goed gaat.
1: We hebben het echt samen gemaakt. Ik ben niet een regisseur die zegt van, oh, ga dit even doen. Ik wilde echt kijken, wat gebeurt er als die lichaam in de klei zit? En dan gaan we gewoon improviseren. En dan kom je tot scènes en tot materiaal. En dat gaan we dan op een goede manier achter elkaar zetten. En dus zij hebben het scènemateriaal eigenlijk zelf gemaakt. Ja, en ik heb het dan weer in een structuur gegoten. En met de muziek en het licht en alles erbij.
0: Maar, en wat, wat waren jouw instructies aan de acteurs?
1: Ja, geef je over aan die klei en kijk wat er gebeurt. En echt dat fysieke, wat wil het lijf daar dus mee? En dan kom je, wat je zei. Weet je, als je echt bij dat lichamelijke blijft, dan klei is lekker. Gewoon vies lekker, weet je wel. En ieder kind snapt dat. Ieder kind wil door de klei glijden en gewoon in de modder. Ja. En dan gewoon heel vies thuiskomen. En dat je ouders dan zeggen, god, moet ik nou weer wassen? Weet je wel, zo. Maar als kind snap je nog het plezier en het verlangen om gewoon één te worden met die klei. Om daarmee te spelen. En klei wil spelen. Maar klei heeft het wel waar voorwaarden, weet je wel. En die heeft ook zo die rauwe kant. En dan, ja, en dan kom je dus meer in dat gevecht en die zwaarte en maar klei tillen en hoe zwaar het is. En zo. Dus eigenlijk al die emoties, nou ja, wat je net ook al beschreef, al die handelingen en emoties, die komen dus voorbij. En dan roept dat heel veel associaties op, ook bij de toeschouwer, die ergens ook herkent.
0: Ja. Nou ja, ik had ook die associatie. Op een gegeven moment gaan ze een soort klei hamsteren. Verzamelen. En ook een beetje van elkaar afpakken. Dat je denkt, oh ja, dat is weer die mens die op aarde altijd maar elk stukje aarde wil toe-eigenen.
1: Ja.
0: En voor zichzelf in bezit neemt.
1: Ja. En dat vind ik het mooie. Dat je dan zo bij dat lichaam en alleen maar die klei blijft. En dat je daar dus zoveel werelden mee op kan roepen, snap je? Dat de verbeelding eigenlijk het al... Ja, is het verbeelding het ook juist heel erg materialiteit? Dus hoe kan je weer die verwondering over dat hele basale, dat hele essentiële, dat we daar weer over ons kunnen verwonderen? Allemaal associaties en verbeelding opent. En dat krijgen we ook wel heel veel terug. Dat zo heerlijk is. Dat je helemaal je eigen associaties mag zijn. En dat het niet weer zo'n verhaal is in
0: die
1: zin.
0: Nee, het is niet een verhaal.
1: Ja, maar toch wel een beleving waar je gewoon van A tot Z in zit.
0: Ja, ja, precies. Want ik vond het soms ook, ze glibberen en glijden door die klei. Het is inderdaad heel zinnenprikkelend. Het was soms bijna sensueel.
1: Ja. Ja, maar als je in dat hele fysieke materiële gaat, dan wordt dat ook snel. Ja, het is ook gewoon lekker. We hebben ook zo vaak zeiden we, oh, eigenlijk heel lekker. Klei is gewoon heel lekker. Ja.
0: Nou, ja, ik vond het ook wel heftig voor ze. Want klei is natuurlijk op de plekken waar het droog is het hard. En ze storten zich erop. Ik dacht, kan ook best pijnlijk zijn. Het leek me ook best wel koud. Meer dan een uur bewegen ze daarin. Ja. Of is het verwarmd? Nee.
1: Nee, klei kun je niet verwarmen. Nee, dus vorige week dat het zo koud was, dat was echt niet grappig. Nee, dat was echt heel koud.
0: En hoe doen die performers dat
1: nou,
0: dan?
1: Nou, uiteindelijk hebben we dan toch een soort wetsuits onder hun kleding aangedaan. Het was gewoon te koud. Ja.
0: Ja. Ja. Je noemde al de muziek. Is ook een belangrijk element. Dat wordt uitgevoerd door slagwerkgroep HIT. Op keramische instrumenten van geluidskunstenaar Gemma Loes Bos. Naar wat voor geluid was je met haar op zoek?
1: Nou, dus kunnen we luisteren naar de klei. En zij heeft allemaal keramische instrumenten gemaakt. Waar Zeno van den Broek en Jans Kiriakides uiteindelijk ook een compositie mee hebben gemaakt. Maar zij is al jaren bezig eigenlijk met geluid van klei. En heeft al lang geleden ontdekt dat als je hele droge klei in water legt. En daar een hydrofoon, een microfoontje bij doet. Dat is dus die magie van die droge klei. Dat niks lijkt. Dan komen daar allemaal waterbubbeltjes uit. En dan klinkt het. Nou, als een soort veld vol krekels en vogeltjes. Dan hoor je eigenlijk waar ik het ook net over had. Die potentiële levensvreugde die ook in die klei verscholen. Die kan je ook gewoon horen. Vond ik zo interessant. Dus ook in de foyer kan je dat ook wel zelf doen. En we beginnen de voorstelling ook met dat geluid. En vervolgens zijn er dan twee superslagwerkers, Vitaly en Mayi, die op die keramische instrumenten ook een hele compositie spelen die heel erg samengaat met het beeldende en het spel.
0: Ja. Even een klein stukje van klaarstaan.

0: Ja, zo klinkt het heel subtiel, maar het komt heel erg samen met het. Er zit ook heel veel watergeluid en de keramische instrumenten die zijn ook heel licht van geluid, heel hoog. Dus gebakken klei klinkt ook weer heel anders dan die natte klei. Want ook die performance, die flats, dat is ook bijna muziek, zeg maar.
1: Ja, die maken ze zelf, ja. En op een gegeven moment wordt het ook heel ritmisch en bewegen ze daarop. Ik vroeg me af, improviseren ze dat dan? Of staat dat eigenlijk, die soort choreografie die ze hebben op die kleibak, staat dat wel vast? Of is dat elke avond, zie jij iets anders?
0: Nou, wat ik zei, het komt heel erg voort uit improvisatie. Dan uiteindelijk zetten we het eigenlijk wel helemaal. Maar die klei vraagt wel om een soort eerlijkheid. Dus daarbinnen is wel elke avond echt de ruimte. Ja, als je net een soort rolding doet. En er is net zo'n heuveltje klei en hij is dit keer wat glibberig. Ja, dan wordt het wel weer anders. Ja, dus die ruimte is er zeker. Om ook wel te spelen echt in het moment met wat er is. Ja.
1: Wat hoop jij dat mensen meenemen als ze de Dome weer uitgaan?
0: Nou, wat ik ook wel meekrijg en dan denk ik, ja, dat vind ik wel heel mooi. Dat zo van, het is een soort ervaring die bijna voorbij gaat aan dat ik of die ego. Maar dat je echt voelt, oh ja, wij mensen hier op aarde of zo, in deze grote kosmos. Ja, we hebben het hiermee te doen of zo. En tegelijkertijd ook de schoonheid ervan. Snap je? De verwondering erover. Het mysterie in de materie, weet je wel? Dus wat je ook zei, ergens voel je heel erg uit het normale leven, terwijl het zo aards is. Maar dat je juist weer kan verwonderen en weer kan waarderen hoe mooi een menselijk lichaam en klei en geluid en al. Dat we weer even heel terug. Ja, dat je voelt, oh wacht, er zit een enorme rijkdom in dat hele fysiek zintuigelijke bestaan.
1: En daar zit deze voorstelling zeker een uitnodiging toe. Ja. Het is echt een verrassend spektakel. Toch wel, vond ik, indrukwekkend. Klei van Zwijgman en dus. En die is nog tot en met 27 juni te zien in tuincentrum Stek in Utrecht. En denk nou niet, dat duurt nog, ik kan wel even wachten. Wees snel met kaartjes kopen, want ze zijn weg voor je het weet. Dan is er vervolgens nog wel een herkansing in Theaterfestival Boulevard in de Bos. Van 6 tot en met 16 augustus staan ze daar in de Brabant Hallen. Een bijzondere belevenis. Dankjewel, Boukje Zwijgman.
0: Dankjewel.

Sabine Meijer soleerde in de delen 2 en 3 uit het 7e klarinetconcert van Karl Stamitz. Zometeen tip ik je locatietheater in de provincie Noord-Holland. Het ideale uitje met dit prachtige weer van het weekend. Maar eerst speelt Neve Trio het langzame deel uit het pianotrio opus 29 van Dora Beatjevich.

0: Opium. Met Brecht van Hulten. Op NPO Klassiek.
1: Rond deze tijd krijg je op vrijdag altijd een tip van onze cultureel ambassadeurs. Die vertellen over de tentoonstellingen, voorstellingen en concerten die je niet mag missen in hun regio. En vandaag zijn ze allemaal op een welverdiend pinksteruitje en daarom ging ik zelf grasduinen in het culturele aanbod. En daarbij werd ik enthousiast van theaterfestival Caravaan, dat plaatsvindt in de regio Alkmaar. Zo klinkt in de Noord-Hollandse polders bij het dorp Hoogwoud de komende week deze muziek.

Dit was een fragment uit de voorstelling Dit verdronken land, waarmee het 10-jarig jubileum van theaterfestival Karavaan wordt gevierd. Het verhaal speelt zich af in 1956 aan de vooravond van vernieuwingen in de landbouw en het landschapsbeheer. Vanuit het perspectief van 3 plattelandsbewoners hoor je verschillende gedachten over vooruitgang versus natuurbeheer. Thema's die 70 jaar later nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Dit verdronken land is een muzikale voorstelling met composities van Erik van der Horst, die al volop naam maakte met zijn werk voor Orkater. En Marcel Seim, ook een ervaren maker van opera en muziektheater, die tekent voor de regie. Ja, voor muziekliefhebbers is de voorstelling Requiem van collectief Ludwig ook zeker een aanrader. In een natuurtuin in Castricum klinken bekende requiems van Mozart en Verdi, maar ook nieuwe composities. Tussendoor hoor je, te midden van de planten, bomen en bloemen, bespiegelingen over leven, dood en opnieuw beginnen. Requiem is nu al een publieksfavoriet, want ik zie dat de kaarten snel gaan, dus wees op tijd. En naast deze voorstellingen is er voor alle leeftijden nog veel meer te doen. Zo is er nog een complimentenatelier en er zijn salsa-workshops en natuurlijk veel live muziek op Theaterfestival Karavaan. Onder meer van deze Amsterdamse klezmerband.

Cineclass was dat van de band Class Magic. Zij spelen morgenavond live in het hart van theaterfestival Caravaan in Alkmaar. Dat nog tot en met volgende week zondag te bezoeken is. Kijk voor meer informatie op caravaan.nl. En van opzwepende klezmer gaan we naar meer ingetogen, gevoelige zang. Je hoort tenor Nicholas Mulroy in Hoy Mi Deber van de Cubaanse componist Silvio Rodriguez.

0: bijna vergeten.
1: Maria Teresa Prieto werd geboren in Spanje, maar haar muziektalent bloeide op in Mexico. Naar dat land vertrok ze toen in haar thuisland de burgeroorlog uitbrak. Prieto's muziek had zowel Spaanse als Mexicaanse invloeden, maar wordt vrijwel nooit meer gedraaid. En daarom vanavond in Bijna Vergeten het derde deel uit de tweede symfonie van Maria Teresa Prieto.

Het Orquesta de Córdoba speelde muziek van Maria Teresa Prieto, de laatste bijna vergeten componist die we deze week eerherstel gaven in Opium. Maandag poetsen we het blazoen op van een Duitser die ooit de muzikale leiding had in de Dom van Keulen. En Annemieke ontvangt dan beeldend kunstenaar Iris Lerute. Haar werk gaat over vergankelijkheid en is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Na 8 uur presenteert Saskia Voorbach het Afrotros Vrijdagconcert. En dat wordt een programma vol vocale pracht. Dus lekker die radio aanhouden, zou ik zeggen. Geniet van het zonnige weekend en graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée. En luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de oorlog in het Midden-Oosten. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over 1,5 maand in Ankara, waar ook weer president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij een schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van de RTV Utrecht was bij die zaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet worden bewezen dat hij vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
12: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Avro Tros Vrijdagconcert. Met Saskia Voorbach.
13: Een heel goedenavond en hartelijk welkom bij het Avro Tros Vrijdagconcert. Live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Heel erg fijn dat u luistert. De mussen vallen van het dak vandaag hier in Utrecht. En dat komt goed uit, want er staat ons een heerlijk zomers en dromerig programma te wachten. Het Radio Philharmonisch Orkest is hier onder leiding van hun vaste gastdirigent Stéphane Deneuve. De dames van het Groot Omroepkoor zijn er en vier zangsolisten, over wie later meer. Na de pauze horen we A Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. En we beginnen de avond zometeen met Arthur Honegger, Pastorale DT. En daarna Claude Debussy, La Damoiselle Élue, oftewel de uitverkoren jonkvrouw. Hier alvast een beetje Debussy, suite voor piano, suite Bergamasque, deel 3, Claire de Lune en deel 4, Passepied, in een arrangement van en gespeeld door Kalefax. Tot straks.

Goedenavond en welkom of welkom terug bij het AfroTros Vrijdagconcert live vanuit Tivoli Vredenburg op deze heerlijke warme avond in Utrecht. Het Radio Philharmonisch Orkest zit hier al klaar voor het eerste zomerse onderdeel van vanavond, namelijk Pastorale DT van de Zwitsers-Franse componist Arthur Honegger. Honegger was een belangrijk lid van de Groupe des Six, de componistengroep die rond 1920 actief was in Parijs. Deze groep zocht naar een nieuwe Franse identiteit in hun muziek, om zich weer los te weken van die dramatische Wagneriaanse invloeden die zo bepalend waren geworden, ook in de Franse muziek. En ze zochten weer naar hun eigen elegante, frisse Franse klank. En in die periode, dus rond 1920, ontstond ook Honegger's Pastorale DT, de zomerpastorale. Hij schreef het tijdens een verblijf in de Zwitserse Alpen, boven Bern. En dat hoor je. Je hoort dat landschap. Je hoort de eerste zonnestralen langzaam over de bergtoppen glijden. Lome, zwevende warmte hoor je in de hoorns en kwetterende vogeltjes. Dan een heel levendig, modern klinkend middendeel. En het sluit uiteindelijk weer af met die vredige warmte. Met hier en daar ook onmiskenbare jazz-invloeden. In de partituur heeft Honegger een citaat geschreven van de dichter Arthur Rimbaud. Hij baseerde ook dit stuk op een gedicht van hem. J'ai embrassé l'aube d'été. Ik heb de zomerdageraad omarmd. Nou, en dat is precies wat je hier hoort. Het genieten van de warmte en daarbij in het gras liggen en op een strootje kauwen. Nou, het orkest zit hier helemaal klaar voor en zo meteen gaan we dat horen allemaal onder leiding van Stéphane Deneve, hun vaste gastdirigent sinds 2023. En Deneve heeft net te horen gekregen dat hij nog mag blijven. Zijn contract wordt verlengd, dus ze zijn nog altijd erg blij met hem. We gaan hem nog vaak meemaken in de komende jaren. De zaal zit hier goed vol en de mensen zijn zomers gekleed. Dat komt heel erg goed uit met dit prachtige zomerse programma. En het wordt nu langzaam stil. Ja, het afwachten is nu op de opkomst van Stéphane Deneve. Oh, ze gaan eerst nog stemmen. Nadja Wijzenbeek staat op en het orkest stemt. Ik hoorde dit stuk overigens voor het eerst toen ik 12 jaar oud was door het Rotterdams Philharmonisch. En ik was er ontzettend door gegrepen. Ik zat met mijn moeder in de zaal en ik zat op het puntje van mijn stoel. En ik vroeg, wat is dit? Wat was dit? En thuis heb ik het nog eens opgezet. En nou ja, ik draai het te pas en te onpas voor mijn vrienden die het inmiddels ook allemaal kennen. En heerlijk om het nu 28 jaar later nog eens live mee te mogen maken. Inmiddels is het hartstikke donker hier. Nog een laatste kuch. Stéphane Deneve. Handen met Nadja Wijzenbeek. En we gaan horen Pastorale DT van Arthur Honegger.

Dit was Pastorale DT van Arthur Honegger, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stefan Deneuve. En hier natuurlijk speciaal applaus voor de belangrijke instrumentalisten. De fluit, de fagot, de hoorn uiteraard, Annelies van Nuffelen. En hier staan alle strijkers van het Radio Philharmonisch Orkest op en hier iedereen. Heerlijke zomerse klanken. Geschreven tijdens een verblijf in de Zwitserse bergen. Met jazzy invloeden. En Stefan Deneuve die gaat eventjes af. En het orkest herschikt zich een beetje. We gaan ons klaarmaken voor het volgende onderdeel. Namelijk Debussy, La Damoiselle Élue. Oftewel de uitverkoren jonkvrouw. Een lyrisch gedicht voor sopraan en mezzo-sopraan. Vrouwenkoor en orkest. Gecomponeerd door Debussy in 1888 op 26-jarige leeftijd op een tekst van Dante Gabriel Rossetti. De Blessed Damoiselle, de uitverkoren jonkvrouw. En dezezelfde Rossetti die had ook een schilderij gemaakt van dit tafereel. En daarin zien we een jonge vrouw. Zij is in de hemel en hangt over de balustrade van de hemel en kijkt verlangend neer op haar geliefde die zich nog op aarde bevindt. En in het onderste deel van dit tweeluik zien we die geliefde. Die ligt in het gras met zijn handen achter zijn hoofd en tuurt op zijn beurt naar boven. Naar zijn onbereikbare geliefde die dus in de hemel is. We horen een jonge Debussy. We hebben te maken met zijn typische klankwereld. Zwevende harmonieën en sensuele orkestkleuren. En dat hele tijdloze van hem, dat zwevende. En Debussy die had zich al afgekeerd van Wagner. Er was een enorme Wagner-invloed in Parijs. Maar toch, ondanks dat Debussy dat niet meer wilde, is Wagner absoluut te horen in deze muziek. Die lange spanningsbogen en die uitgestelde oplossingen en die rijke harmonieën. Tegen wil en dank had Wagner zich toch in Debussy genesteld. Hier komen de solisten op. Sopraan Elsa Benoit. Zij is La Damoiselle Élue, de uitverkoren jonkvrouw. En mezzo-sopraan Aike Nortier, zij is de verteller in dit stuk. Prachtige jurken. En ook de dames van het grote omroepkoor laten van zich horen. Zij zijn een soort engelenkoor in dit verhaal. Leven mee met het leed van de mevrouw in de hemel die verlangt naar haar liefde op aard. Daar gaan we. La Damoiselle Élue van Debussy.

Dit was La Damoiselle Élue, oftewel de uitverkoren jonkvrouw van Claude Debussy. U hoorde sopraan Elsa Benoit als jonkvrouw en mezzosopraan Aïke Nortier als vertelster. En ook de dames van het Groot Omroepkoor, zij zongen mee als een soort beschouwend engelenkoor. Wordt het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stéphane Deneuve. Het prachtige verhaal van de jonkvrouw die vanuit de hemel neerkijkt op haar geliefde die zich nog op aarde bevindt en naar hem verlangt. Het eindigt met de hartverscheurende tekst en zij hing haar armen over de gouden balustrade van de hemel en huilde. En dan zingt het koor, ach, ach, prachtig. Nou, hier in Tivoli-Vredenburg wordt het nu, nee, nog geen pauze, ze komen eerst nog een keertje naar voren. Prachtige sopraan en mezzo-sopraan, Elsa Benoit en Aïke Nortier. Elsa wordt al wereldwijd geprezen om haar stralende, zilverachtige stem. En heeft in Amsterdam haar master gehaald aan de DNOA, de Dutch National Opera Academy. En daar studeert ook Aïke Nortier momenteel. Ook zij timmert behoorlijk aan de weg. Heeft diverse prijzen in de wacht gesleept. Tweede prijs bij het Prinses Christina Concours. En was vandaag de vertelster in dit prachtige werk van Debussy. Ontroerend stuk van een verlangende jonkvrouw. Tevergeefs denkend aan haar liefde. Nou, daar gaan ze. En het publiek staat ook op het woord hier pauze in Tivoli-Vredenburg. Dus ze stromen allemaal de zaal uit. En wij blijven nog eventjes met onze muziek bij zomerse, dromerige sferen. Hier een stukje William Grant Still uit Visions, nummer 2, Summerland. We horen Itamar Zorman op viool en Jeva Jokuba, Jokuba Situte op piano. Heel graag tot zometeen.

Dit was een selectie van Lieder ohne Worte van Felix Mendelssohn, gespeeld door klarinetist Andreas Ottenzamer en pianiste Julia Wang. En hier in Tivoli Vredenburg nadert het einde van de pauze. Het publiek stroomt weer binnen en ook het Radio Philharmonisch Orkest neemt weer plaats op het podium. Want we maken ons klaar voor het klapstuk van vanavond, Ein Midsommernachtstraum van Felix Mendelssohn. Muziek op de beroemde tekst van William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream. En Mendelssohn schreef de ouverture van dit meesterwerk al op 17-jarige leeftijd. En veel later, rond zijn 33ste, schreef hij de rest van de toneelmuziek erbij in opdracht van de Pruisische koning Frederik Willem IV voor een opvoering van Shakespeare's toneelstuk. En het stuk, ik besprak het net al eventjes met dirigent Stefan Deneve, het brengt ons meteen naar een sprookjesachtige wereld van verliefde koppels, feeën en elfen, duistere magie, vergissingen en een mysterieuze zomernacht in het bos. En Mendelssohn kon als geen ander het publiek meenemen in deze wereld, zelfs zonder het toneelstuk te zien. De beroemde openingsakkoorden, die Stefan net ook al beschreef, die we echt met de fluit beginnen als een soort ster aan de hemel. Elke klassieke muziekliefhebber kent deze akkoorden. En volgens Mendelssohn openen deze akkoorden de deuren naar de feeënwereld, waarin we ons vervolgens de rest van het stuk bevinden. Nou, en na die beroemde ouverture horen we de volgende delen. Het scherzo, dan een elfenmars, dan lied met koor, boenteschlangen. Dan komen twee sopranen, Defne Selig en Sterre Decru. Die zingen samen met de dames van het Grootomroepkoor. Dan intermezzo, vervolgens notturno en dan de hochzeitsmars, de bruiloftsmars die nog altijd op vele bruiloften wordt gedraaid en gespeeld. Dan de Marcia Funebre, de begrafenismars. En tot slot de finale bij des Feuers Mattem Flimmern. Het Radio Philharmonisch Orkest staat klaar om te stemmen. En de dames van het Grootomroepkoor zitten er klaar voor. En straks komen dus die twee prachtige elfjes op, die twee sopranen. De Duitse Defne Selig, zij studeert momenteel aan de Hochschule voor Muziek in Hannover. En ze doet daar sinds haar 13e al een jong talent traject. Ze timmert behoorlijk aan de weg, gooit hoge ogen op concoursen. En dan hebben we ook de Vlaamse sopraan Sterre Decru. Zij deed haar opera master in Amsterdam aan de Dutch National Opera Academy. En ze werkte al samen met veel toonaangevende orkesten. En we kennen haar ook omdat ze in mei 2025 meedeed aan het Afrotros Virtuoos traject. Een talententraject om beginnende muzici een goede springplank te geven. En daar is ze, Sterre Decru, gevolgd door Defne Selig. De twee elfjes in de midsommernachtsdroom. Prachtig, elfachtig zien ze er ook uit samen. Stefan Deneve klapt met zijn dirigentenstokje op zijn hand. En daar gaan we, Felix Mendelssohn, Ein Midsommernachtstraum.

En dit was de heerlijke zomerse sprookjesachtige muziek van Felix Mendelssohn, A Midsummer Night's Dream, op het verhaal van William Shakespeare. En de 11 solisten waren de Vlaamse mezzosopraan Sterre Descrue en de Duitse sopraan Defne Selig. En ook groot applaus hier voor de dames van het Groot Omroepkoor. En natuurlijk voor het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stéphane Deneuve. Heerlijk werden we meegevoerd in deze sprookjeswereld vol elfen en duistere magie. Tot alles weer goed kwam en we weer ontwaakten. En daar komen ze weer. De prachtige jonge zangeressen Sterre Descrue en Defne Selig. De elfjes zongen zij. En inmiddels staat hier ook het hele publiek. En ook is naar voren gekomen Rory Johnston. Hij heeft het omroepkoor ingestudeerd. En hier natuurlijk groot applaus voor de hoornsolisten. En wie mag er nog meer gaan staan? Stéphane Deneuve gebaart Paul Jussen te staan, balkonist. Die zegt nee, ik wil niet staan, je moet andere mensen aanwijzen. Arjen Woudenberg staat ook op klarinetist. En ook de fagotten. De fluiten Ingrid Geerlings en Luna Vigny. En natuurlijk viool voor de trompetten. En de trombones die de heerlijke bruiloftsmars samen aankondigden. En de bekkens Hans Zonderop. Contrabassen krijgen applaus. Strijkers. Allemaal mogen ze opstaan met grote gebaren van Stéphane Deneuve. Die nu bij de handen grijpt van de zangeressen. En gedrieën buigen ze ook nog samen met Rory Johnston. Die verantwoordelijk was voor het prachtige zingen van de dames van het Groot Omroepkoor. En Deneuve hield publiek en orkest heel erg goed in bedwang. Er werd niet geklapt na die bruiloftsmars. Iedereen wilde dat natuurlijk wel. Dat is toch een euforisch moment. Maar Deneuve hield zijn stokje in de lucht en wees Arjen Woudenberg aan van nee, we gaan nu luisteren naar die solo. Zo, en hier stroomt de zomers geklede zaal leeg. En hiermee is een einde gekomen aan dit vrijdagconcert in Tivoli Vredenburg. De techniek vandaag was in handen van John Nieuwenhuis en Pepijn de Ruiter. En de klankregie in handen van Meerte van Dijk. En ook was er radioregie, dat was in handen van Maartje Benders. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer met het Nederlands Philharmonisch Orkest. En onder leiding van Lorenzo Viotti. En dan is er violiste Patricia Kopaczynskaja. En ze spelen Bach Chaconne uit de tweede vioolpartita. En ook Shostakovich, tweede vioolconcert en Rachmaninoff symfonische dansen. Hier alvast violiste Patricia Kopaczynskaja samen met pianist Fazil Say. Zij spelen Johannes Brahms sonate voor viool en piano nummer 3. Blijft u vooral nog hangen zometeen met Passaggio Late Night. En ik wens u nog een prachtige avond. Tot de volgende keer.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Ik las vanochtend een artikel over nieuw wetenschappelijk onderzoek dat toch wel mijn interesse wekte. Italiaanse onderzoekers hebben namelijk mathematische modellen losgelaten op enorme datasets met muziek. Ze wilden onderzoeken hoe de complexiteit van muziek varieert door de tijd en tussen genres, door netwerken van verschillende tonen in bepaalde muziek in kaart te brengen. Ik zal je zeggen waarom dat mijn interesse wekte, want ik schoot namelijk, voordat ik het überhaupt gelezen had, meteen in een soort verdediging. Want wat zegt dat nou helemaal over hoe goed iets is? Zijn er niet allerlei andere aspecten dan welke noten er in bepaalde muziekstukken zitten die bepalen of iets complex of eenvoudig is? En wat dan nog? Muziek is zo persoonlijk, zo belangrijk. Wat kunnen een paar grafiekjes daar nou over zeggen? Ik ben verder gaan lezen. En gaandeweg kwam ik erachter dat de onderzoekers precies die vragen ook benoemen. En daarom ook wel heel bescheiden zijn in de conclusies die ze trekken. Dus mijn bloeddruk kon weer naar beneden. En in die rust kon ik het even op me in laten werken. Dat er niet één overkoepelend systeem is dat muziek kan uitleggen. En dat kan uitleggen waarom iets goed of slecht is. Maar waarom zou dat betekenen dat wetenschappers een bepaald aspect van muziek niet zouden mogen onderzoeken? Inzichtelijk mogen maken? Wat we daar dan uit leren, wat we ermee kunnen, dat komt dan wel. Maar eigenlijk is het juist prachtig als kunst en wetenschap met elkaar verweven is. Dat zie ik daarom maar als een rode draad door deze uitzending. Welkom bij Passaggio Late Night.

Lucas Ferronoux van dichter, diplomaat, architect, geleerde en componist Constantijn Huygens. Gespeeld door dat mooie duo uit twee werelden die elkaar perfect weten te vinden. Maarten Ornstein, basklarinet, en Mike Ventros, theorbe. Ja, over wetenschap en muziek gesproken, luister hier eens naar.

Dat was Eric Smith op klavercimbal met een menuet en contredans van... Ja, van wie eigenlijk? Je zou denken als je dit hoort... Nou, Mozart toch, zoiets? Nou nee, hoewel het wel jarenlang gedacht is. Dit is namelijk een menuet dat gemaakt is door te dobbelen. In de 18e eeuw, jawel. In de 18e eeuw waren verschillende mensen namelijk druk bezig om de essentie van muziek te begrijpen, van muzikale samenhang. En in dat proces werd toen een systeem bedacht met wiskundige tabellen en verschillende akkoorden en motiefjes, waarmee je uiteindelijk door zelf te dobbelen ook als leek een menuet kon schrijven. Het musicalisches Würfelspiel. Het was ongekend populair. En ik stel me zo voor dat liefhebbers dat op een gezellig avondje in de kroeg dan speelden. En zo een vermakelijk en nieuw stukje muziek schreven. Als een soort jukebox avant la lettre. Ja, en wie zal het zeggen? Misschien dat Mozart het zelf ook wel heeft gedaan. Dit heeft hij, ik vermoed zonder dobbelen, gecomponeerd. Ook een menuet, maar dan uit zijn dissonante kwartet. Je hoort het, Belcher Quartet.

Het derde deel, Menuetto Allegro uit het Dissonante Kwartet, het 19e strijkkwartet van Wolfgang Amadeus Mozart, door het Belcha Kwartet.

0: De vrijplaat.
1: En in mijn platenkast staat naast klassiek in allerlei soorten en maten ook vrij veel jazz, zoals je misschien weet. Ik voel me echt thuis in jazz, maar het intrigeert me ook, omdat ik als klassieke jongen er toch ook lang niet altijd iets van begrijp. Van de harmonieën, de melodieën die ter plekke worden bedacht. Maar één ding is misschien nog wel kenmerkender, het ritme. En als iemand zich daarin verdiept heeft, bijna op een wetenschappelijke manier zou ik aan zeggen, dan is het wel Dave Brubeck. En hij zegt ook, als ik ingewikkelde harmonieën of melodieën ga gebruiken, dan moet je eigenlijk eerst die muzikale taal spreken voordat je er chocola van kan maken. Maar ritmes, zelfs hele complexe ritmes, polyritmes, noem het allemaal maar op, die kun je instinctief toch begrijpen. Want je voelt het. Luister maar eens naar hoe hij dit bekende liedje uit Disneyfilm Sneeuwwitje voorziet van allerlei ritmische lagen. Het begint eenvoudig, gaandeweg komt er van alles bij. Dit is Dave Brubeck met zijn kwartet met Someday My Prince Will Come.

Someday My Prince Will Come. In de versie van Dave Brubeck, jazzpianist en zijn kwartet. En dit is muziek van Joep Fransens. Een deel uit zijn Harmony of the Spheres. Muziek gebaseerd op teksten van Spinoza. Over de harmonie der sferen. Over hoe muziek eigenlijk bijna een wiskundige relatie heeft tot het universum. En in die zin ook tot het goddelijke. Je hoort het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Tonu Kaljuste.

0: Schrijft u me snel? Uw altijd toegewijde...
1: Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Ja, eigenlijk was ik op zoek naar brieven van Leo Delibe, maar die kon ik nergens in mijn boekenkast vinden. Ik ben namelijk weer aan het sleutelen aan een nieuwe aflevering van de Tijdmachine voor aanstaande zondag in de ochtend. Nu dus over Delibe en zijn ballet Coppelia. Maar in de brieven van Tchaikovsky kwam ik er wel achter dat Tchaikovsky Delibe heel erg hoog had zitten en Coppelia zelfs als voorbeeld voor zijn notenkraker heeft gebruikt. Toen hij in Tchaikovsky dus in 1886 in Parijs was, wilde hij Delibe maar wat graag ontmoeten. En dat was ook aanvankelijk het plan, zoals zijn vriendin Nadezhda von Meck dacht. Maar het liep anders. 28 juni 1886, Majdanovo. Mijn lieve, dierbare vriendin. Ik heb Leo Delibe niet gezien en kan daarom uw vraag hoe vriendelijk hij is niet beantwoorden. Hij is wel bij mij op bezoek geweest, maar trof mij niet thuis en liet een visitekaartje achter met een uiterst vleiende boodschap. De volgende dag ging ik naar hem toe, maar ik trof ook hem niet aan. Daarna zouden wij elkaar ontmoeten aan het conservatorium, waar Ambroise Thomas mij had uitgenodigd voor een piano-examen, maar een vergadering van de academie verhinderde hem te verschijnen. Zo heeft Delibe mij dus bekoord met zijn hoffelijkheid, die ik des te meer waardeer, omdat ik hem, na Georges Bizet, de meest getalenteerde Franse muzikus vind, zonder mij ooit te hebben gezien. Ik ben zeer energiek aan het werk gegaan, maar ik heb besloten voortaan in het algemeen minder hard te werken. Na mijn middagmaal en een lange wandeling doe ik niets meer behalve lezen, brieven schrijven enzovoort. Tenminste in de zomer wil ik mezelf niet meer zo geweld aandoen en uitputten als ik bijvoorbeeld vorig jaar deed toen ik Manfred componeerde. Godzijdank zijn de warme dagen aangebroken. Mogen God uw gezondheid en alle voorspoed schenken, mijn dierbare. Uw trouwe tot in het graf. Pjotr Iljitsch Tchaikovsky.

0: De Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle met deze pas de deux uit de notenkraker van Tchaikovsky. Ja, daar zit toch een van de mooiste melodieën in ooit geschreven. Zeg nou zelf. Het is heerlijke muziek. En mooi ook dat hij dus dit ballet, het verhaal daarvan, ook wel geïnspireerd heeft op Coppelia. De machine, het meisje dat tot leven komt. En in de notenkraker de pop. Ja, over de verwantschappen zijn bij nader inzien toch wel overduidelijk. Inmiddels is het, eventjes op de klok kijken, bijna 8 minuten over 11.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Op NPO Klassiek.

De Chaconne uit Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Ja, Rameau, die naast componist ook muziektheoreticus was en ontzettend belangrijke geschriften over harmonieleer heeft geschreven, waar onze huidige muziektheorie nog steeds op gebaseerd is. Hij zag muziek als een natuurwetenschap en zo probeerde hij zijn gedachten over harmonieën, over samenklanken en de verhoudingen tussen verschillende tonen in zulke samenklanken ook te beschrijven. Het is echt fascinerend. Wetenschap en muziek, het ligt soms dichter bij elkaar dan je denkt. En dat wil ik je vanavond laten horen. Maar ook dit wil ik je laten horen.

0: Een van de Noorse dansen van Edvard Grieg in een arrangement van het Agathe Ensemble. En dat staat op hun nieuwe album Scenes of a Folk Life. En dat is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night deze week. Fijn album met allemaal volksmuziek of op volksmuziek geïnspireerde muziek van Röntgen, Meyer, Grieg. Röntgen en Grieg die kenden elkaar, waren bevriend, inspireerden elkaar. Maar er zijn toch ook wel verschillen. En collega Anne-Maartje Lemerijs die vroeg cellist Ivan Nogueira van het Agathe Ensemble naar die verschillen.
1: Ik denk dat ze zijn alle drie heel anders. Maar dat vinden we juist heel leuk. Ik denk dat waarschijnlijk heeft Grieg beïnvloed Röntgen en geïnspireerd om met volksmuziek te werken. Want ja, bij Grieg weten we veel meer over zijn bijdrage aan de volksmuziek van Noorwegen. Maar wat we zien bij Röntgen en bij Grieg, het grootste verschil is dat Röntgen bewerkt de volksliedjes en melodieën, terwijl Grieg maakt een compositie gebaseerd op volksmelodieën. Dus bij Grieg is er veel meer fantasie. Grieg zei dat hij wou de verborgen harmonieën in de volksmuziek te laten horen. Dus die harmonieën die hij gebruikt, het is niet per se dat het bestaat in zijn volksmuziektraditie, maar het is wat hij in zijn hoofd hoorde.

Nog twee Noorse dansen, origineel pianomuziek hier in de bewerking voor dit strijkkwartet, voor het Agathe Ensemble. En dat staat op hun nieuwste album Scenes of a Folk Life. Dat is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night deze week. Zijn eigen beheer uitgegeven, betekent dat je het bijvoorbeeld ook op hun website misschien het makkelijkste zou kunnen aanschaffen als je dat wil. En kijk dan ook even vooral naar de fysieke uitgave van het album, waar er ook een prachtig boekwerkje bij zit. Scenes of a Folk Life van het Agathe Ensemble. En dit is Die Kunst der Fuge. Het slot daarvan, afgemaakt door pianist Daniel Trifonov, Contrapunctus 14.

Het slot van die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach. Ja, als je het hebt over ook muzikale, maar ook wiskundige vernuft. Ja, wiskundig vernuft in muziek. Ja, dan moet je zeker bij deze waanzinnige compositie zijn. Fuga's, sowieso al een redelijk hermetische vorm van muziek. Maar in al zijn soorten en maten. En ook op piano, zeker in handen van deze Daniel Trifonov, klinkt dat fantastisch. Ja, Bach heeft het niet afgemaakt, af kunnen maken. We weten het eigenlijk niet precies. Dus je moet dan of kiezen, laat je het open. Speel je door tot de laatste noot die Bach heeft geschreven. Of maak je er een bevredigend einde aan. En dat is de keuze die Daniel Trifonov hier heeft gemaakt. Ik ben nu een boek aan het lezen. Ik vond het onlangs. Ik zag een recensie. Ik denk dat moet ik meteen kopen. Het Vogelboek. Jackie Morris, Robert McFarlane. Het is een veldgids, vertaald door Nico Groen. En het mooie eraan is, ja, het is inderdaad een veldgids. Bedoeld om jouw vogels te leren kennen voor als je naar buiten gaat en wil weten welke vogel dat nou is die je ziet en die je hoort. Ook iets te leren over het gedrag, over de eitjes, over de trek. Verzin het maar. Maar het is heel bewust ook op een hele andere manier gemaakt. Het is literair. Het is vanuit gevoel geschreven om je die vogels echt te leren kennen en er bevriend mee te worden voordat je het veld ingaat. Ze hebben echt een missie om de vogels die aan het verdwijnen zijn. Dat is dus de stelling die in het begin al geponeerd wordt in het prachtig vormgegeven boek overigens, met hele mooie tekeningen, schilderingen. Dat is de stelling. Als wij niet weten dat ze verdwijnen, als we er niet van houden, daar gaat het denk ik vooral om, houden van die vogels. Waarom zouden we er dan niet aan doen? Ik lees bijvoorbeeld gewoon even de eerste pagina over de nachtegaal. Nachtegaal. Wil je je met me verpozen? Zingen we samen een lied, een schema?

een duet. Ik met mijn stem, jij met de jouwe, zodat het zich vervlecht. De ruil is slecht, ik geef het toe, maar het is al wat ik heb. Jouw lied is een glinsterende, klinkende serpentineslinger. Het borrelt als in een omgekeerde fles, ademloos. Een op- en top eb- en vloedgedicht. Een aria tussen doorns en stekels. Een van april tot juni gezongen sonnet onder dekking van de heesters. In het donker in de zomer, bij het licht van de maan.

Le jeu du rossignol mécanique uit Le chant du rossignol van Igor Stravinsky door het Fins Radio Symfonieorkest onder leiding van Jukka-Pekka Saraste. Het verhaal van die rossignol, die nachtegaal, dat speelt zich af aan het hof van de keizer van China. Het is eigenlijk een sprookje van Hans Christian Andersen. De keizer hoort over een echte nachtegaal met een betoverend mooie zang en laat haar naar het paleis brengen. Iedereen is ontroerd door dat natuurlijke lied. Maar later krijgt de keizer een mechanische nachtegaal cadeau. Zo'n prachtig kunstmatig vogeltje dat steeds hetzelfde liedje kan zingen. Dat hof raakt gefascineerd door deze machine. Maar de echte nachtegaal vliegt weg. Tja. Dit is Alexander Borodin. Chemicus en in zijn vrije tijd ook componist. De Notturno hoor je nog een stukje van uit zijn tweede strijkkwartet door het Prajak-kwartet.

Het slot van de Notturno uit het tweede strijkkwartet van Borodin door het Prajak kwartet. Ja, nocturnale muziek. Daarmee gaan we ook naar middernacht toe. Met muziek uit de Vespers. De All-Night Vigil van Alexander Arkhangelsky. Jekaterinburg Philharmonisch Koor onder leiding van Andrei Petrenko. Muziek die de hele nacht mag duren. Als je gaat slapen, zeg ik. Slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren, want er staat nog heel veel meer mooie muziek voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk... Oh.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
1: Deze week is mijn gast, journalist en presentator... bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast. Ster.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
13: Wandel met Kalefax, Capelle Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
14: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
15: Wat een goed plan.
14: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
15: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
14: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
17: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
20: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
21: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
20: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorenz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorenz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 23 mei. Stef Banstra met het NWS-journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. En dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder gisteren al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er volgens het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en personeelstekorten. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden dan. In de loop van de middag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.